0: audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10...

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin. Ja,
3: potverdorie, we zijn toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: op Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Want ik ben in het bad.
1: Al het goede komt uit Brabant.
0: Brabant, de beste.
1: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
1: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
1: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu.
0: Nu al wakker. Maarten Kortlever.

0: Big Love, Fleetwood Mac. Goedemorgen.
1: Nu al wakker.
0: En welkom op deze zaterdag, de 26e september. Het laatste weekend alweer van deze maand. En dan gaan we alweer oktober in. Ja, zo snel gaat het. Het begint dan toch echt herfst te worden. Hoewel we best aardig weer gaan krijgen. Maar daarover dadelijk alle details. Uitgebreide weerbericht krijg je natuurlijk van me. En verder heel veel lekkere muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Bluff? Another, die hit van dit moment. Ik zie Dr. Hook. En ik zie Whitney Houston. Gaat ook nog wel lukken, denk ik. Nou, dit en nog heel veel meer. Gewoon rustig wachten. Komt vanzelf op je af, uiteindelijk. En verder, rustig wakker worden. Dat lijkt me ook wel een goeie. Bluff, zei ik, zaterdag komt eraan. Eerst Katie Tunstall en Suddenly I See.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: en de Sunshine Band en Please Don't Go.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: En dan nu een heel mooi liedje dat ik alweer heel lang niet gehoord heb. Maar er zit wel een verhaal achter. Er zijn heel veel mensen, zeker in Brabant, dat zien we elk jaar weer bij de Brabantse Top 100 bijvoorbeeld, en ook de Top 1976 afgelopen september, dat er zijn heel veel mensen die een zwak hebben voor het liedje Onderweg van Abel. Ik ook. Ik vind het prachtig. Een van de mooiste liedjes uit de Zero's. Zeker in het Nederlands. En er zijn dus meer mensen, zeg ik, waaronder iemand waar je het misschien niet van zou denken. Want dat is een stoere rockchick. En wat moet die nou met zoetsappige Nederlandse liedjes? Maar Anouk vindt het ook een schitterend liedje. Zelfs zo mooi dat ze het als basis gebruikte voor een liedje van haarzelf. Maar dan wel in het Engels. En nou ja, de melodielijn, de akkoordenschema's, die zitten er nog wel in. En hier en daar een kleine tekstverwijzing. Maar het is bovenal een prachtig liedje. Anouk, and what have you done?
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

The Alan Parsons Project en het prachtige Don't Answer Me. Ik ben nu al wakker op Omroep Brabant. Een hele goede morgen. Ik heb nog veel meer fijne liedjes dit half uur. Wat dacht je van Whitney Houston nu?

0: to dust. All that I adore.
1: Bastille and Things We Lost in the Fire. Het weer dan, ja, dat is heel erg rustig. Zo zonovergoten als de vrijdag was. Nou, dat is vandaag iets minder, iets meer wolkjes hier en daar. Maar nog steeds heel erg fijn. Een graad of 21 vandaag. Morgen graadje meer, misschien wel 22. En het is gewoon, ik zeg al, heel rustig, standvastig weer. Want ook als ik naar de nieuwe werkweek kijk, nou, dan gaan we er zelfs nog een klein schepje bovenop doen. Dinsdag kan de temperatuur zelfs op 27 graden uitkomen. Maar het wordt wel een vleugje wisselvalliger. Er kan hier en daar wel een bui binnen waaien. En dan kan het heel even gaan plensen. Maar daarna is het ook weer gewoon met opklaringen en een zonnetje erbij. Dus rustig aan. Gewoon heel rustig zomerweer. Dan richting Dr. Hook, Baby Makes Her Gym. Nou, dat is een bekkenbreker. Nog een keer. Dan nu naar Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
2: Nou,

0: Trees, Frankie Valli.
1: Ik moet nog zo...
0: veel doen vandaag, plaat. En dat is een heel lekker energiek liedje waar je goede zin van krijgt om misschien wel de auto te gaan wassen. Want ik vind dit een autowasliedje. Ik weet niet wat het is. Gewoon heen en weer met die spons. Tjoef, tjoef. En dan een beetje zemen en dat soort spul. Ja, geen idee. Soms heb je van die associaties bij een liedje. Maar als jij er goed op gaat om de badkamer te doen of de barbecue winter klaar te maken, ook helemaal prima, hè? Het origineel is van LaBelle en is al heel oud. En in de Zero's was er een film, Moulin Rouge. En daar werd het nog eens een keer over gedaan door een heel zwikkie mensen. Christina Aguilera en Lil Kim en Maya en Pink. En nou, toen kregen we deze versie van Lady Marmalade.
1: Ik moet nog zo...
0: veel doen vandaag, plaat.
2: Where's all my soul, sisters? Let me...

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: En met Creepin' van Metro Boomin' en The Weeknd komt er een einde aan dit eerste uurtje, nu al wakker. Even richting het NOS Journaal van 7 uur. Daarna natuurlijk nog weer een vol uur met heel veel mooie muziek te gaan.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Hey Raymond!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: al wakker, Maarten Kortlever.

0: And Maroon 5 makes me wonder.
1: Nu al wakker.
0: Goedemorgen, het is iets na achten op de zaterdag en je bent erbij en dat is mooi, want ik heb heel veel fijne liedjes voor je in de aanbieding om jouw weekend goed te laten beginnen. Wat dacht je van Juanes, dadelijk even op zijn Spaans, maar ook Aretha Franklin is van de partij, Phil Collins en Akda en de Munnik, om maar even wat te noemen. Het weer, dat gaat vandaag best prima zijn hoor. Wat zon, wat opklaringen en zo'n 21 graden, dus nou ja, niks meer aan doen. En dat blijft de komende dagen ook zo, sterker nog, heel langzaam gaat die temperatuur ook nog wat oplopen. Dus we krijgen in de laatste dagen van september echt wel een vleugje nazomer. Dat is een mooi vooruitzicht. Zometeen niemand van Suzanne en Freek. Eerst naar Eagle Eye Cherry en zijn grote hit uit de 90's. Dit is Save Tonight.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

El Dorado van Drum Theater uit de jaren 80. Dan nu een bandje, ja, dat heb ik in mijn hart gesloten. Zeker omdat ik ging naar mijn nieuwe huis, waar ik nu woon. En toen was deze plaat net uit. Nou, tijdens het witten en het sausen en het klussen stond deze werkelijk op repeat. Dus altijd goede herinneringen aan.

I Say a Little Prayer. Aretha Franklin, die heb je dan toch wel mooi meegenomen, hè? Dan nu de goden een klein beetje verzoeken, maar gelukkig... Ja, ik denk dat het weer gewoon niet gaat luisteren naar Phil Collins. Hooguit later in de week een klein beetje meer wisselvalligheid. Dan kan er hier en daar een bui vallen, maar voorlopig...

rustig, standvastig nazomerweer. Nou, dan kan Phil Collins zingen tot hij non zweegt. Maar het gaat niet gebeuren. I wish it would rain down. Phil.

Ness. Plaatje van een plaat. En dan nu, weer op wereldreis. Ergens naar een plek die bezongen wordt in een liedje. En dat kan een land zijn, een dorp, een stad, een regio. Het maakt mij niet uit als je er maar naartoe kunt reizen. En nou ja, hier kun je naartoe. En daar gaan ook heel veel mensen naartoe. Want het lijkt mij een hele fijne stad om gewoon eens te bezoeken. En hoewel het niet de meest voor de hand liggende is. Nee, de meeste mensen gaan toch naar New York of naar Miami of naar Chicago misschien. Los Angeles natuurlijk, San Francisco, Las Vegas. Maar deze stad misschien, ja, die is iets minder voor de hand liggend. Maar ik zeg ook, ik denk dat het echt wel heel erg leuk is. Het is een van de meest, volgens mij ook wel een van de meest linkse steden van de VS. Er wonen veel studenten ook. Het is de plek waar heel veel geschiedenis ook ligt rondom het ontstaan van de VS. En een havenstad aan de oostkust. Iedereen zit te denken, wat zal die bedoelen? Nou, ik heb het over Boston. Ja, Boston, waar je overigens ook een aantal best wel conservatievelingen hebt zitten, hoor. Want die Boston Tea Party, ja, vraag me niet helemaal hoe het zit. Dat heeft te maken met hele conservatieve Amerikanen. En dat komt daar ook vandaan. En nou ja, goed. Laat die politiek toch links liggen, Maarten. Precies, we gaan het hebben over die stad. En die wordt bezongen door Stella Lefty. En dat is een nieuw country meisje, zoals je er zoveel hebt tegenwoordig. En die Stella Lefty, die is al best wel een tijdje bezig met dit liedje. En dit liedje is ook al best wel een tijdje bezig in Nederland. En dat doet een beetje raar in de hitlijsten. Want het is heel even in de hitlijst gekomen. Toen zakte het heel langzaam weg. En toen dachten we, nou, dat was leuk. Dag Stella. En nu schiet hij weer terug. En hij maakt echt progressie. Het is inmiddels een dikke hit aan het worden. Het is ook een heel mooi liedje. Dus vandaag een hit eigenlijk in deze plaatje van een plaats. Boston, bezongen door Stella Lefty. On a

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
0: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

recht vooruit, straight ahead. Dan komen we vanzelf bij 9 uur, maar zover is het nog niet. Nee, rustig aan, komt goed. Is nog een paar liedjes, bijvoorbeeld deze. Agda en de Munnik. En het regent, zonnestralen.

0: Brabantse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Oh, geweldig!

0: blijft een mooi liedje. Oh, blijft een mooi liedje. Adele en Someone Like You. Het is bijna 9 uur. Ja, ik heb nog maar 1 liedje. En dan ga ik het stokje overdragen aan Christian Westerveld. Die zit al klaar voor Weekend, zometeen op de radio. En dadelijk om 12 uur dan is John er weer met de tijdmachine. Gaan we weer terug naar de jaren 70, 80 en 90. En helemaal aan het eind van de middag ook nog 2 uur Nederlandstalig met Koentje. Nou, maak er een mooie zaterdag van, zeg ik. En heel graag tot morgen. Houdoe.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey Remo!
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzer stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Omroep Brabant. Een bijzonder goedemorgen. Ik ben Christian, dit is weekend tot 12 uur. En ik ga je eerst even over de verkeerssituatie bijpraten. Want er is nog wel wat te vertellen over om te beginnen wegwerkzaamheden. We hebben het gisteren al uitgebreid in de verkeersinformatie kunnen merken. En misschien heb je het wel aan den lijve ondervonden. De Merwedebrug ligt er voorlopig uit. Niet alleen voor het zwaardere verkeer, maar voor iedereen. Want er wordt aan de weg gewerkt. Dus die kun je niet gebruiken tot maandagochtend. Verder is er een probleem op de A58 richting Tilburg. Want tussen de Reeshof en Tilburg Centrum Oost zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrij De rijstrook is daar dicht. En dat gaat er wel even duren voordat ze daar klaar zijn. En dat levert nu 6 kilometer file op. En wel wat vertraging ook. A59 richting Den Bosch. Het zal weer eens niet waar zijn. Weer bij knooppunt Hooipolder werkzaamheden tussen Hooipolder en Empel. Deze keer richting Den Bosch. En dan is er ook op de A73 nog het een en ander aan de hand. Daar wordt ook aan de weg gewerkt tussen Roermond Oost en het Vonderen. Twee kanten op zijn ze daar bezig. Het is bijna 9:04. Dadelijk zet ik wat nieuws op een rijtje. In Zomeren onder meer werd geschoten door de politie.
6: Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
25: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
26: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
27: Hoe kom je daar nu bij?
26: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
28: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
29: Ernstings Family.
28: Aanbevolen door vrolijke families.
25: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
30: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
31: Met onze chocolade.
32: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
33: SVK Benelux.
32: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
30: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
34: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
35: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
34: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
36: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
37: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
38: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
39: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
40: Dit is Omroep Brabant. Met nu Weekend. Christian Westerveld.

0: prachtige mix van voor die tijd heel moderne synthesizer muziek. Met prachtige operette-achtige uithalen van Mattia Bazar en Ticento aan het begin van Weekend op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Een zeer goede morgen. Het is vandaag zaterdag de 26e september van 2026. Ik zie al een voorzichtig zonnetje. Of dat een mooie voorbode is, dat hoor je zo dadelijk over een paar minuten van de vrienden van Weerplaza. Ja, als we kijken naar het nieuws wat mij opviel, dan begin ik ook in Italië. Want oplichters die blijken in februari bijna 100 miljoen euro gestolen te hebben in Italië van de grootste bank. En dat deden ze door via AI. Dus je weet het wel, hè, de artificial intelligence. Een stem na te bootsen van een bekende advocaat die zei dat er geld overgeboekt moest worden. Maar ja, dat was dus niet de echte advocaat, dat was dus de nagebootste stem. En het gebeurde ook nog en dat leverde dus een enorme buiten op. Het grootste gedeelte is wel weer teruggevonden. Maar goed, dat is ver weg. Wat dichterbij gebeuren er ook rare dingen. Want de politie heeft bij een aanhouding in Someren afgelopen nacht waarschuwingsschoten moeten lossen. In de Ter Hofstadlaan gebeurde dat. Toen zou iemand met een vuurwapen hebben gedreigd en de politie kwam met heel wat mensen ter plaatse. Wat er precies is gebeurd, wat de aanleiding was, dat is niet helemaal duidelijk. Er is uiteindelijk dus wel iemand aangehouden. Wie dat is, dat heeft de politie ook nog niet bekendgemaakt. In ieder geval geen gewonden geraakt, gelukkig. Ja, dat had wel mis kunnen gaan in Breugel, want de bestuurder van een bestelbus die blijkt donderdagavond aan de politie al ontsnapt te zijn door een achtervolging door Breugel. De man negeerde rond 9:15 een stopteken en reed vervolgens met hoge snelheid door verschillende straten en zelfs een vrij druk park in het dorp. En ja, daar kan natuurlijk heel makkelijk misgaan. Maar dat is niet gebeurd, gelukkig. Uiteindelijk is de bestuurder uitgestapt, is er nog te voet van doorgegaan en ondanks de zoekactie wist de politie hem nog niet te vinden. Maar ja, dan niet eens kan nog wel komen. Ook andere dingen in het nieuws, gelukkig ook vrolijke dingen. Dat zie je ook allemaal op web en app bij Omroep Brabant. En muziek is er gelukkig ook te over. Robbie Williams, samen met de Pet Shop Boys. Ja, dat moet wel iets moois opleveren. En dat deed het destijds ook. She's Madonna. Die zong overigens niet mee. Maar wel een mooi lied. Zo dadelijk dus de weersverwachting.

0: Leuk deze weer eens te horen, schrijft Nicoline ons. Goedemorgen, leuk om She's Madonna weer eens te horen. Nou, dat gebeurde. Ik heb hem ook inderdaad al een tijdje niet meer gehoord. Maar ja, daar was hij weer. Ik ga bijna van hoesten zeggen. 18 minuten over 9 is het intussen geworden. Je luistert naar Omroep Brabant na weekend. En het is tijd om over het weer te gaan praten. En dat doe ik met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Christian, een hele goede morgen.
0: En volgens mij wordt het best een aardig dagje, toch?
1: Ja, het ziet er niet verkeerd uit vandaag. Momenteel trekken er wel wat wolkenvelden voorbij. En in het westen van de provincie is zelfs een spatje lichte regen of motregen mogelijk. Maar in de loop van de middag krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. Is het weerbeeld een beetje gemixt met zonnige perioden en wat sluierwolken. En een aangename temperatuur van 20 of 21 graden. En hierbij staat er weinig wind uit de noordelijke richting. Dus al met al best wel een aardige dag vandaag.
0: Nou, mooie zaterdag kunnen we aftekenen dan de zondag.
1: Ja, dan wordt het allemaal nog wat beter. Want dan draait de wind van noord naar zuid. Wordt er wat warmere lucht aangevoerd. En dan hebben we morgenmiddag zelfs zomerse temperaturen van 23 tot lokaal 25 graden in het oosten van Brabant. Flink wat ruimte voor de zon, meer zonnige periode dan vandaag. En er trekken ook wat sluierwolken over. Maandag een overgangsdag, waarin het nog wel warm wordt met 23 of 24 graden. Er is dan een enkele bui mogelijk, maar er is er ook ruimte voor de zon. En nadat de wolkenvelden en buien maandag zijn weggetrokken, volgt er op dinsdag en woensdag een mooie en vooral ook zeer warme nazomerperiode, waarin het zomers warm wordt met 28 of lokaal zelfs 29 graden.
0: Ja, en dat zien we zo eind september, begin oktober, toch niet heel vaak in die mate, toch, hè?
1: Nee, er is zelfs een kans op een bijna tropische temperatuur van 29 of 30 graden. In het zuiden van het land is dat misschien mogelijk. En dat zal natuurlijk wel zeer bijzonder zijn voor de tijd van het jaar. Overdag is het normaal gesproken een graadje of 16 en daar zitten we ruim 10 graden boven. Dus dat is wel opvallend.
0: Ja, nou, ik ga nog niet vragen of het van lange duur is, want dan krijg ik misschien iets te horen wat ik niet wil horen.
1: Ja, woensdagavond neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een aantal buien. Maar daarna wordt het zeker niet koud, want we houden te maken met een vrij aangename temperatuur van 19 of 20 graden overdag. Dus dat is helemaal niet verkeerd.
0: Je dacht, ik ga het er toch even beantwoorden.
1: Eventjes doen, inderdaad.
0: Een counterkans is dat, hè? Ja, inderdaad. Dus, je zat erop te wachten. Goed, daar komt nog heel wat moois onze kant op. Daar gaan we gewoon van genieten, denk ik.
1: Gaan we zeker doen, Christian.
0: Hey, dankjewel, Floris. Tot de volgende weer.
1: Tot de volgende, fijne dag.
0: Houdoe. Ja, en dan krijg je met dit weer natuurlijk ook Shiny Happy People.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: En onder de douche denken we dat we net zo kunnen zingen, nietwaar? Maar hij kan het echt. Tom Jones en She's a Lady.
1: De schijf van 5.
0: 2:05. Ik moest lang nadenken deze keer welk thema ik een keer zou doen. Ik dacht van, hoe doen we het deze keer? Hoe doen we het deze keer? En toen dacht ik van, hoe doen we het deze keer? Ja, hoe? Want er zijn heel veel plaatjes met how of hoe of wie in het Duits dan gemaakt. Dus dat is het thema. En dan gaan we niet smokkelen met hoe in de zin van het Engelse woord voor wie. Nee, echt how. Dus dat doe je in het Engels is het how. En doe je het in het Nederlands, dan is het hoe. Dan houden we meer dan genoeg mooie platen over. En dat is het thema deze keer voor de schijf van 5. We gaan er dus 5 draaien tussen 11 en 12. Maar er komt straks al een voorproefje. En misschien is het jouw suggestie wel. Denk even goed na. En als je wat suggesties nodig hebt, een beetje inspiratie, luister even goed, want hier komen ze.

0: geef je ze door.
1: De schijf van 5.
0: Via dezelfde manier als altijd. Via de app 06573-28203. 06573-28203. Liedjes How in het Engels of Hoe in het Nederlands. Hier is D'Amato, Chesto en Eva May.

onze eigen Tiësto uit Breda, Eva Max en The Motto. Bijna 2:50. Geen files op dit moment, maar genoeg om over te praten op de wegen. Want A27, daar is echt een groot probleem als je die zou willen gebruiken. Want de Merwedebrug die is het hele weekend afgesloten voor wegwerkzaamheden in beide richtingen. Daar mocht al geen zwaar verkeer overheen, maar nu helemaal niemand. En op de A59 wordt ook gewerkt, richting Den Bosch is dat. Tussen knooppunt Hooipolder en Empel zijn de werkzaamheden aan de gang. En die duren ook, net als bij de brug bij Gorinchem, tot maandagochtend vroeg. Voor de rest kun je overal doorrijden in Brabant. En lekker genieten van de muziek natuurlijk, want er komt nog heel veel moois aan. En zo dadelijk gaan we ook weer even het

0: en die meid slaat echt records aan diggelen. Ella Langley en Choose in Texas. 23 weken onafgebroken in de officiële hitlijsten in Amerika op nummer 1. En dat is nog nooit vertoond.
1: De schijf van 5.
0: Gaan we mee verder op Omroep Brabant. Hoe? Hoe doet ze dat? Zou je kunnen afvragen. Hoe is het thema? En dan niet hoe als who in het Engels wie. Nee, echt het hoe, wat wij hoe noemen. En in het Engels wordt dat dus how. De hoes waarmee wie wordt bedoeld, die keur ik echt af. Ik moet streng zijn deze keer. Maar dan houden we nog steeds heel veel mooie platen over. Deze zijn echt heel veel aangevraagd. Dus die komen hoe dan ook, of straks, of tussen 11 en 12. Zeker wel voorbij, hoor.

0: Nou, die zijn allemaal geweldig.
1: De schijf van 5.
0: Maar daarmee is echt de hele schijf nog niet vol, hoor. Dan is er nog steeds wel ruimte. Zeker omdat ik functioneel nog wel eens de tel een beetje kwijt kan raken. Dus misschien komt er nog wel eentje meer voorbij tussen 11 en 12. En dadelijk dus ook nog eentje. Zal ik nog even zeggen wat er nog meer voorbij is gekomen? Even kijken. How Will I Know, dat hebben we net gezien, hè. Yvonne vraagt er 2 aan. How Deep Is Your Love? Inderdaad, die zit er ook al bij. Die zie ik een paar keer voorbij komen. How Much I Lied, Elvis Costello, vraagt Stefan om. Ari Rimmers, akke toe, doe ik het goed, hoe ik het doe. Loek, leuke. Eens even kijken. How About Us van Champagne, vraagt Esther aan. En dan zie ik ook nog Mother, How Are You Today? Daar vraagt Jan om. Dus ja, die zou het ook zomaar nog kunnen worden. Heb je nog suggesties? Laat het weten, hè, via de app 06-573-28203.
1: Lachend het weekend in.
0: Jarenlang en misschien nog steeds wel vonden we hem de leukste Belg. Urbanus. Kennen we van de televisie. En ook jarenlang in het theater. Daar is hij nu net wel mee gestopt dit jaar. Is ook al een beetje op leeftijd, maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer actief is. Want hij doet nog van alles, maar niet meer het theater in. Ja, daar heb ik hem vroeger ook nog wel eens gezien. Echt heel lang geleden al. Onder meer met een voorstelling waarin hij ons even uitlegde hoe dat nou precies werkt met de taalgrens in België.
2: Ik woon in Vlaanderen, nogal tamelijk dicht bij de taalgrens met Wallonië. Dat betekent, hier loopt zo de taalgrens. Daar wonen de walenkoppen! En van deze kant wonen de goeie. En in mijn dorp woont er een boer. Het was oorspronkelijk een fiere Vlaming, maar hij is overgelopen naar de Walen. En iedere dag koopt hij zich 2 kranten, een Franstalige en een Vlaamse. Die Franse krant zit hem heel de dag uit te lezen om ons te provoceren. En dat Vlaams krantje, dat ligt op zijn wc. Ja, maar ze zijn onlangs met hem toch naar de psychiater mogen lopen, want zijn gat was al veel slimmer als zijn kop geworden. En nog niet zo lang geleden was er in ons dorp een heel grote jaarmarkt op de jaarmarkt. En ze doen dat om de 3 weken. En dat boerken waar dat ik het hier over heb, die had in die Waalse krant gelezen dat er in Wallonië varkens gekweekt werden die veel intelligenter waren dan die Vlaamse varkens. En weer al om ons te pesten was hij daar zo'n varkentje gaan halen en hij stond daarmee op de jaarmarkt. Franstalig varken, 10 maal slimmer dan al die stomme, lelijke Vlaamse varkens bij elkaar. Franstalig varken. Komt er zo toch uit nieuwsgierigheid een Vlaams boerke zo een keer naar kijken. Hè. Wat kunt jij dat zien, jongen? Dat uw varken slimmer is dan ons varkens. Wat trekt uw ogen open, hè, dommerik? Je ziet toch dat varken dat kan rekenen, wiskunde, algebra, informatica. Kom, laat een keer iets zien. Die boer tegen dat varken. 3 maal 3. Dat varkentje. Nuf. Nuf. 9. Dat klopt. Nuf. Hé, hey, Charles, Hippolyte, kom zien, jong. Die heeft hier een varken dat kan rekenen. En op de koopt u in het Frans 2 dingen dat wij niet kunnen. Allee, laat nog eens iets zien. Die een boer weer tegen dat varken. 7 plus 2. Nuf. Allee, nog eens. 30 min... Min 21, nuf. Jammer. Ela. Jij zorgt er zelf voor dat dat iedere keer nuf is op het einde. Dat is niet moeilijk voor een varken om nuf te zeggen. Ze doen een hele dag niet anders als nuf, nuf, nuf, nuf, nuf, nuf, nuf, nuf. Pas op, Urbanus. Als jij denkt dat je het beter weet, hè, zeg dat zelf een rekensommetje. Dan zult je het zien dat het geen bedrog is. Ik tegen dat varken, ah wel, 4 plus 4. Dat varken helemaal zijn kluts kwijt. Dat boerken met zijn stoksken in dat varken zijn achterste. Tijd!
3: Een goede gevoel, dat kan niet anders.
1: Kei gezellig.

0: Portugal the Man en Feel It Still.
1: De schijf van 5.
0: Ja, eentje steekt er toch wel bovenuit, want die heb ik heb het net even nageteld, 13 keer binnengekregen. Ja, dan kan ik daar natuurlijk niet omheen als ik dat al zou willen.
1: De schijf van 5.
0: En dat is deze. En don't worry, als het jouw favorietje nog niet is, want tussen 11 en 12 volgt er nog veel meer in de schijf van 5. How of hoe is het thema? De Bee Gees, de broertjes Gibb, waar er helaas nog maar eentje van over is. How deep is your love op Omroep Brabant?

0: Beyoncé.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
15: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
16: Hoe kom je daar nu bij?
15: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
17: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
18: Ernstings Family.
17: Aanbevolen door vrolijke families.
14: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
19: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
1: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is Omroep Brabant. Weekend is het tot 12 uur. Ik ben Christian en ik geef je eerst even wat verkeersinformatie. Er staan twee files in Brabant. Op de A58 best wel een lange richting Tilburg. Tussen Knopend Kalder en de Reeshof. En een kleine 10 kilometer. Maar je bent er wel, als het goed is, binnen een minuut of 5 doorheen. En op de N629, dat is de weg van Oosterhout naar Dongen. Daar loopt het ook vast tussen de A27 bij Oosterhout en Kaatsheuvel. Daar is de vertraging tussen de 5 en de 10 minuten ook nog wel te overzien. Verder zijn er wegwerkzaamheden. De A27. Je kunt het hele weekend de Merwedebrug niet gebruiken. Niet alleen het zwaardere verkeer, maar niemand mag over de brug heen. Twee richtingen op. En op de A59 naar Den Bosch wordt er aan de weg gewerkt tussen Hooipolder en Empel. Zo dadelijk komt hij weer voorbij. De rubriek Beter Goed Gejat. En dan hoor je het origineel van een nummer dat je op een andere manier waarschijnlijk beter kent. En zo dadelijk hoor je het origineel van dit nummer.

0: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Brabantdeur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
12: Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.
15: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow in the dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van. Door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
17: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
18: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
17: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
18: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Weekend. Christian Westerveld.

0: Een nummer dat absoluut niet afgekondigd hoeft te worden, want iedereen weet natuurlijk wie dit waren en hoe dit nummer heet.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Toch? Jawel toch. 26 september is het. Een goedemorgen voor als je me dat nog niet hebt horen zeggen. Dit is Omroep Brabant. Dit is Weekend tot 12 uur met eerst even wat dingen uit het Brabantse nieuws te beginnen met schieten in een woonwijk in Someren. Ja, dat maak je niet elke dag mee, maar nu is het wel gebeurd afgelopen nacht. De politie heeft bij een aanhouding in Someren een waarschuwingsschot, zelfs meerdere schoten moeten lossen. Het gebeurde in de Terhofstadlaan. Iemand zou daar gedreigd hebben met een vuurwapen. De politie kwam met behoorlijk wat agenten, waaronder een zwaar bewapend arrestatieteam naar Someren toe. En wat er nou precies aan de hand was en wat de aanleiding voor de bedreiging met dat vuurwapen was, dat is nog steeds niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er in een tussenwoning iemand is gearresteerd en dat de politie daar naar binnen is gegaan. Of dat een man of een vrouw was, dat heeft de politie nog niet verteld. Er is in ieder geval niemand gewond geraakt. Een geparkeerde auto heeft door een kogel schade opgelopen en op straat werd ook een huls bij die beschadigde auto gevonden. De eigenaresse van de auto heeft niks met het voorval te maken. Dus zie je de buurvrouw daar rondrijden met een kogelgat in de auto, daar is niet haar schuld, dan weet je dat in ieder geval maar. Ja, en dan de opvang van asielzoekers. Ja, dat blijft ook altijd een heet hangijzer, ook in onze provincie. En wat blijkt nou? De meeste Brabantse gemeentes stellen eisen aan asielopvang die zo onrealistisch worden bevonden dat de landelijke overheid straks waarschijnlijk zelf gaat besluiten waar opvangplekken voor asielzoekers gaan komen. De gemeentes Schemert-Bakel, Valkenswaard, Vught-Boekel, Haldenbergen en Eersel zijn al op het matje geroepen. Waarschijnlijk gaan er nog veel meer Brabantse gemeentes volgen. Je leest daar veel meer over op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, en over het weer, ja, daar ziet er helemaal niet verkeerd uit, zegt Floris van Weerplaza.
2: Momenteel trekken er wel wat wolkenvelden voorbij. En in het westen van de provincie is zelfs een spatje lichte regen of motregen mogelijk. Maar in de loop van de middag krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. Is het weerbeeld een beetje gemixt met zonnige perioden en wat sluierwolken en een aangename temperatuur van 20 of 21 graden. En hierbij staat er weinig wind uit de noordelijke richting. Dus al met al best wel een aardige dag vandaag.
0: Ja, en sterker nog, het wordt alleen maar zonniger en de komende dagen ook warmer. Echt een beetje nazomer kunnen we ons op voorbereiden. Dus daarom doen we gewoon maar een wat zomerse plaat. Bob Marley en The Wailers. Iron Lion Zion in Weekend op Omroep Brabant.

0: dan Bob zelf. Bob Marley en de Wailers. Iron Lion Zion.
1: De beter goed gejat plaat.
0: En daarin hoor je elke zaterdag een versie die je misschien niet kent of niet zo goed kent van een nummer dat je veel beter kent. En dat is dan wel het origineel, want daar kiezen we dan voor. En in dit geval gaat het om een hit van de man die wij kennen als de zanger van Toontje Lager, Erik Meesie.

0: De Beter Goed Gejat Plaat.
1: En het origineel komt uit Duitsland. Is hier ook wel een bescheiden hitje geweest. Dus misschien ken je die gewoon ook wel. Die komt van Münchener Freiheit. Later lieten ze dat Münchener vallen. Ook bekend van 1000 Maal Doe en nog een aantal nummers. En ja, heel makkelijk is het eigenlijk. Zonder jou, het origineel, is eigenlijk gewoon Onedich.
0: De Beter Goed Gejat.

0: Nee.
1: Breng ze zeker niet op ideeën. Dat zou ik zeker niet doen. Nee, hoeft ook helemaal niet. Want er zou ook geen enkele aanleiding voor zijn. Want jullie doen alleen maar leuke dingen. Jullie komen op leuke plekken in de provincie. En ik hoor dat jullie tussen heel veel leuke mensen staan op dit moment.
2: Precies, want we kwamen al zwaaiend en wuivend kwamen we aan in Best bij de pompoenerie. En ik sta hier naast Corrie. Ja, Corrie V is een beetje flauw, hè? Maar dat ben je wel een beetje, toch? De Corrie V van de pompoenerie.
3: Ja, ik ben van de pompoenerie. Ja, ja.
2: Dit is voor de 10e keer dat jullie dit doen, hè?
3: Ja, het 10e seizoen draaien we nu en de 10e open dag.
2: En het is geen kleine pompoenerie.
3: Nee, het is een beetje een hectare groot. Dus alle kleuren, alle maten. Ja.
2: En wat kunnen mensen hier allemaal zien en doen?
3: Mensen komen hier op onze pompoenenboerderij. Dus ze kunnen hier de beleving van de boerderij, de pompoenen. Ze kunnen hier lekker eten, een soepje en lekker zitten en genieten.
2: Heerlijk. Ja, we hebben net ook al een heleboel leuke mensen gespot hier. Iedereen heeft goede zin, iedereen heeft er zin in. Dus ik heb hier nog twee mensen die waren eigenlijk een beetje aan het kibbelen over welke pompoen het zou worden. Hè? Wat was het probleem?
4: Ja, we waren het niet eens over welke vorm nou het mooist was. Of het juist asymmetrisch was, of met een kort lontje is dat aan de bovenkant. Of juist een lange.
2: Ja, jij hebt nu een flinke pompoen in je hand, maar die heeft jouw vriendin eigenlijk gekozen, hè? Want die mocht het uiteindelijk bepalen.
5: Nee, dit was daadwerkelijk zijn keuze. Dus ja. Hij is helemaal happy nu, zijn dag kan niet meer stuk. Hij heeft ook een keer mogen kiezen.
2: En je hebt nog twee kale bassen.
5: Ja, die vind ik gewoon qua vorm. Zelfs een mooie symmetrisch, mooie vormen. Die komen mooi decoratief in huis, maar je kunt ze ook eten.
2: Nou, kijk Christian, je kan hier dus van alles zien en doen.
1: Juist, en jullie gaan ook nog veel meer. Ja, als het maar met pompoenen te maken heeft in dit geval.
2: Zeker.
1: Ja, daar schijn je ook een koets van te kunnen maken. Of was dat in een sprookje? Ik geloof het dat dat met een sprookje te maken had. Hè?
2: Ja, dat was een sprookje.
1: Oké. Okay,
2: maar je hebt wel goed opgelet. Assepoester was het toch?
1: Ja.
2: Met de gouden koets. Ping.
1: Ja, precies. Inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja. Wat gaan jullie met jullie eigen koets nog doen vandaag?
2: Wij gaan straks nog bolderen op de TU-gebouwen in Eindhoven.
1: Is dat heel dom dat ik niet weet wat dat is?
2: Bolderen, dat is klimmen.
1: En, je gaat klimmen?
2: Ja, op de TU-gebouwen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, anders ik wel. Die beelden die gaan wij bekijken online en op televisie natuurlijk. Is er nog ruimte in het schema?
2: Altijd. En mensen kunnen ons uitnodigen via brabantsbusken.nl.
1: Goed, nou, maak er een hele mooie behouden vaart van. Doe voorzichtig met klimmen en afdalen weer. En tot de volgende, Thomas.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, houdoe.
6: De Omroep Brabant tip.
1: Ja, die is er ook weer. Elke vrijdag wordt er eentje bekendgemaakt. En deze keer komt die van vaderlandse bodem. En het is wel eentje met een beetje een serieuze ondertoon. Want heel langzaamaan gaan we richting het einde van het jaar. Dan komen de feestdagen allemaal weer. Goed, dat duurt nog wel eventjes, maar het komt er allemaal wel weer aan. En juist dan voel je wel als je mensen moet missen. En de mannen van Raccoon hebben daar ook de nodige ervaring mee. Ja, wie niet natuurlijk. En vandaag, dit mooie lied, Dicht bij het vuur. De Omroep Brabant tipplaat, Raccoon.

Dusty Springfield. En in private. Het is 11:03. Dus verkeerssituatie in Brabant. Eén file kan ik je melden. Dat is op de N65. Als je van Tilburg richting Den Bosch rijdt, dan kom je hem tegen. Tussen de afrit Helvoort en Kromvoort. Zo'n 10 minuten vertraging op dit moment. En verder de wegwerkzaamheden. Je kunt niet de Merwedebrug over. Het hele weekend niet. Twee kanten op niet. En de A59 naar Den Bosch. Daar wordt ook aan de weg gewerkt tussen Hooipolder en Empel. En ook dat is tot maandagochtend het geval. Zo dadelijk heb ik een hele mooie plaat om te janken voor je. Een van de beste zangers van Motown. Hij was er ook nog een aantal jaren de baas. Nu eerst...

0: New Religion, Bebby Richard.
1: Een plaat om te janken.
0: Nou, om te beginnen even vreugde dat deze man op zijn 86e nog steeds zo actief is en nog steeds met een tournee in Amerika bezig is. Het gaat over Motown-legende Smokey Robinson en zijn tournee, die heet Legacy of Love. Nou, dat mag je ook wel zeggen. Zoveel liefde voor muziek en zoveel liefde die hij ervoor terug heeft gehad. En hij heeft ook een boodschap, want in het o zo verdeelde Amerika heeft de muziek van Motown ook in de jaren 60, toen donker en niet donker in Amerika ook nogal tegenover elkaar stonden, toch mensen samengebracht, zegt hij. En dat wil hij uitstralen met deze mooie tournee. En ja, hij heeft heel veel mooie liedjes gemaakt. En daar werd wel eens ooit eerder een traantje in weggepinkt. Want ja, dit is ook al zo'n mooie hit die ik ook al een keer in deze rubriek heb gedaan. Ja, dat is ook zo'n mooie, maar deze, dus ook, hè? Die is ook zo mooi. Daarom is hij deze keer de plaat om te janken. En ik word er ook blij van, tegelijkertijd. Dat doet mooie muziek natuurlijk, hè? Die brengt meerdere emotie bij je boven. En zeker de mooie Motown-muziek. Zeker van Mr. Smokey Robinson himself. The Tracks of My Tears. MUZIEK

0: Stuifmeelpodcast staat nu online.
1: Au, ik ben gestoken door een horzel volgens mij.
2: Nee, dat kan dus niet, Christian. Ze steken namelijk totaal niet. Maar ze zijn wel heel vervelend voor dieren, vooral voor paarden, runderen en geiten.
0: Morgenochtend meer. Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Enrique Iglesias en Ciara, Taking Back My Love op Omroep Brabant.
1: De schijf van 5.
0: Die komt er zo dadelijk weer aan. Die gaan we zo rond 11:15 opdienen. 5 platen volgens 1 thema. En dat thema, daar kom ik mee. En de platen, ja, die mogen jullie dan vervolgens met z'n allen doorgeven. En dat is al massaal gebeurd, kan ik je vertellen. Het thema is hoe deze keer. En hoe bedoel ik ook letterlijk hoe, dus in het Nederlands hoe. En in het Engels wordt het dan how. En als je dan in het Engels hoe doet, dus met de betekenis van wie, dan keur ik hem af. Ik moet streng zijn. Dus we doen het echt alleen met how of hoe. Of wie, als je het in het Duits hebt. Dus, ja, dan wordt het weer verwarrend, hè. Want dan wordt wie, nee, de lijn, hoe. Dus wat wij hoe noemen, dat is het dus. En daar is keuze genoeg, kan ik wel vertellen. Zal ik gewoon even wat laten horen wat er al binnen is gekomen en wat er zeer waarschijnlijk wel even voorbij gaat komen dadelijk. In die schijf van 5 komt wat.

0: De Schijf van Vijf.
1: En dat kun je dus doorgeven via de app 06-573-28203. Het bekende appnummer van de studio 06-573-28203. Platen dus hoe. Dus dat wordt in het Engels how en in het Nederlands dus gewoon hoe. Heel veel keuze is er. Er waren heel veel mensen vanmorgen die How Deep Is Your Love al doorgegeven hebben van de Bee Gees. En die is al langs geweest, dus die hoef je niet nog een keer aan te vragen. Maar voor de rest mogen ze dus allemaal. Laat het maar weten via 06-573-28203.
0: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Daar luister je naar. Straks trouwens ook de uitgebreide weersverwachting. Die komt zo dadelijk ook voorbij, zo rond 10:15. En daarna is het feestje nog lang niet klaar op Omroep Brabant. Nee, nee, helemaal niet. Want na 12, dan stappen we weer met z'n allen gezellig de tijdmachine in met John. En die brengt ons vooral naar de jaren 70, 80 en 90. Dus die brengt je weer helemaal terug in de tijd. En ben je van het Nederlandse product en vooral het Nederlands talen product, is altijd populair, maar de laatste jaren wordt het alleen maar meer. En terecht natuurlijk, hè. Mooie muziek in onze eigen taal horen we graag. En tussen 4 en 6 hoor je daar een prachtige, prachtige bloemlezing van. In Nederkoen, met Koen. Dus gewoon nergens naartoe gaan. Gewoon bij Omroep Brabant blijven vandaag. En als je dat dan toch doet, pak er gewoon even eentje bij. Ga ik ook doen. VOF de Kunst, een kopje koffie.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oh, zeg dat dan!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
12: Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
16: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
17: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram. Dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
18: Met Rousseau chocolade.
17: Kijk op rousseau.nl.
16: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
19: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
21: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
22: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Tot 12 uur, weekend. Ik ben Christian en ik heb wat verkeersinformatie voor je, want het loopt wel een beetje vast en dat zal er ongetwijfeld ook wel wat mee te maken hebben dat je de Merwedebrug in de A27 niet kunt gebruiken, het hele weekend niet. Op de A16 richting Rotterdam staat er nu file tussen Zevenbergsehoek en de afrit Dordrecht Centrum en de vertraging is ongeveer 10 minuten nu. En eens even kijken, de A58 naar Tilburg tussen Galder en Bavel, daar zit je ook aan zo'n kleine 10 minuten vertraging. En dan is er ook nog de N65 naar Den Bosch tussen Helvoort en de afrit Kromvoort, daar 10 minuten tot een kwartier extra reistijd. Ja, en dan noem ik ook dat andere plekje in Brabant waar aan de weg wordt gewerkt. Dat is de A59 richting Den Bosch tussen Knoopend Hooipolder en Empel. Daar tot maandagochtend moet je ook omrijden. Het thema is dadelijk dus hoe in het Nederlands of how in het Engels. Dus niet who, het Engelse woord voor wie. Daar dus niet, hè. Het is alleen maar how of ons eigen Nederlandse hoe. Dadelijk dat dus in de schijf van 5. En de weersverwachting, die komt er zo dadelijk ook aan.
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
25: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
26: Honda, the power of dreams.
27: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
29: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
30: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
31: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
31: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
15: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
15: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Weekend. Christian Westerveld.
34: Christian.

0: Ga dansen door de keuken. Heerlijk nummer 6.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En waarom ook niet natuurlijk. Hè. 11:11 is het intussen geworden. En zo dadelijk gaan we beginnen aan de schijf van 5. Het thema is dus hoe. En hoe in het Nederlands, dus hou in het Engels. Daar dus. Ik moet streng zijn. Hè. Ik krijg heel veel dingen met hoe in het Engels. Dus eigenlijk wie krijg ik binnen. En die moet ik dus afkeuren. Het is echt hou in het Engels of hoe in het Nederlands. En je kunt ook iets in het Frans doen natuurlijk. Hè. Mag ook natuurlijk. Even een blik op het nieuws in Brabant. Dan zie je dat in Someren iets gebeurd is wat toch niet gelukkig van alle dag is. De politie heeft namelijk bij een aanhouding in Someren afgelopen nacht een waarschuwingsschot gelost en zelfs nog meer schoten. In de Ter Hofstadlaan gebeurde het. Daar zou iemand met een vuurwapen hebben gedreigd en de politie zette behoorlijk wat agenten in. Er kwam ook een arrestatieteam naar Someren toe. Wat precies de aanleiding was en wat er precies is gebeurd, daar is nog niet bekendgemaakt. Wordt allemaal nog uitgezocht en horen we later wel. Wel weten we dat er in een tussenwoning iemand gearresteerd is nadat de politie daar is ingevallen. Of dat een man of een vrouw was die daar binnen was, daar is ook niet bekendgemaakt. In ieder geval is die persoon aangehouden en gewonden zijn er gelukkig niet. Een geparkeerde auto heeft wel een kogel in de auto gekregen dan. Dus een schade kun je dus zeggen. En een kogelhuls is ook op straat gevonden. De eigenaresse van de auto, dus die kogelinslag heeft gekregen in de wagen, die heeft er helemaal niks mee te maken. Dat zeggen we er maar eventjes bij. Verder in het nieuws, tijdens een zogenoemde ondermijningscontrole in Uden zijn deze week tienduizenden illegale sigaretten ontdekt, zo laat de politie weten. Deze zijn door de douane in beslag genomen en worden ook vernietigd. Doel van de controle was om ondermijnende criminaliteit binnen de transport- en logistieke sector tegen te gaan en te verstoren. Dat is zomaar iets wat je kunt lezen op web en app bij Omroep Brabant. En heel veel meer dingen kom je daar ook tegen natuurlijk. Zo dadelijk gaan we horen wat het weer gaat doen. Nou, één schotje voor de boeg. Het gaat volgende week best wel warm worden. Zeker voor deze tijd van het jaar. Deze plaat komt uit de 90's. Stel je toch voor dat hij met hoofdletters gewoon tussen ons zou zijn. One of Us, Joan Osborne.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: Google en Foto. Jamaican bam bam. Ja, en als het een zonnig plaatje is als opmaat naar het weerbericht, ja, dan weet je wel dat er beter weer aan zit te komen. En over dat weer van nu en ook de komende dagen ga ik nu praten met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Christian, een hele goede morgen.
0: En volgens mij wordt het best een aardig dagje, toch?
1: Ja, het ziet er niet verkeerd uit vandaag. Momenteel trekken er wel wat wolkenvelden voorbij. En in het westen van de provincie is zelfs een spatje lichte regen of motregen mogelijk. Maar in de loop van de middag krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. Is het weerbeeld een beetje gemixt met zonnige perioden en wat sluierwolken. En een aangename temperatuur van 20 of 21 graden. En hierbij staat er weinig wind uit de noordelijke richting. Dus al met al best wel een aardige dag vandaag.
0: Nou, mooie zaterdag kunnen we aftekenen dan de zondag.
1: Ja, dan wordt het allemaal nog wat beter. Want dan draait de wind van noord naar zuid. Wordt er wat warmere lucht aangevoerd. En dan hebben we morgenmiddag zelfs zomerse temperaturen van 23 tot lokaal 25 graden in het oosten van Brabant. Flink wat ruimte voor de zon, meer zonnige periode dan vandaag. En er trekken ook wat sluierwolken over. Maandag een overgangsdag, waarin het nog wel warm wordt met 23 of 24 graden. Er is dan een enkele bui mogelijk, maar er is er ook ruimte voor de zon. En nadat de wolkenvelden en buien maandag zijn weggetrokken, volgt er op dinsdag en woensdag een mooie en vooral ook zeer warme nazomerperiode, waarin het zomers warm wordt met 28 of lokaal zelfs 29 graden.
0: Ja, en dat zien we zo eind september, begin oktober.

0: gekregen.
1: Eigenlijk is dan de schijf van 5 niet groot genoeg. Maar zo af en toe dan raak ik de tel kwijt. Hè. Ik ben meer van de talen dan van het rekenen, heel eerlijk gezegd. Laat ik maar gauw beginnen met een nummer dat vanochtend al vaak voorbij is gekomen. Marian appte net nog. Is Benny Nijman al voorbij gekomen? Jazeker. En nou draai ik hem zeker. Natuurlijk.

paar jaartjes geleden heb ik er nog zien en horen optreden. Dat was in Soest in het theatertje van Herman van Veen. Laurie Spee. How many times? Onder meer door Pieter aangevraagd en Alexandra zegt... Nee, wie was het nou? Ja, mijn man Cor, helemaal blij met Laurie Spee, inderdaad. Ja. En meer mensen zie ik in de app en dat is leuk. Minder leuk is dat het druk is op de Brabantse wegen... en dat heeft wel wat duidelijke oorzaken, want er wordt aan de weg gewerkt. Dat gebeurt onder meer alweer op de A59. Daar gebeurt dat met enige regelmaat. Richting Den Bosch is het weer raak tussen Hooipolder en Empel in dit geval. Maar waar veel meer mensen last van hebben... dat is dat de Merwedebrug niet gebruikt kan worden. Nu ook niet door gewone personenauto's en motoren. Want ja, dat wordt helemaal afgesloten. Want er wordt tot en met maandagochtend aan de weg gewerkt. Nou ja, maandagochtend vroeg moeten ze weer klaar zijn. En dat betekent dat er omgereden moet worden. En dat gebeurt onder meer via de A16. En dus wordt het daar druk. Richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt de Ridderkerk heb je zo'n kwartier vertraging op het ogenblik. A29 naar Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. En de A58 naar Tilburg tussen Galder en de Reeshof. Daar staat zo'n 8 kilometer. En daar zou je met een kleine 10 minuten ook weer uit moeten zijn. Op de N65 richting Den Bosch staat ook file tussen de afrit Helvoort en de afrit Kromvoort. En daar is de vertraging ook zo'n minuut of 10. Christian Westerveld. Hoe of how is het thema. Maar ja, het mag natuurlijk ook in het Frans. Hans was de eerste die hem aanvroeg en daarna kwamen er nog een aantal. De Shorts uit 1983.

0: Het geluid van Brabant.
1: Hoor je hier. Omroep Brabant. Altijd verrassend met de meeste variatie.
2: Wat zeg je?
0: Omroep Brabant. De schijf van 5.

0: Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream.
1: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Misschien wel de mooiste plaat ooit gemaakt, zegt Luc. En die heeft hem niet eens aangevraagd. Dat was Petra namelijk. Ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik een tijdje geleden aan de gang ging om mijn lijstje voor de top 1976 op te stellen, toen heb ik deze als een van de allereerste erop gezet. Zeker weten. Hartstikke mooi. Daarmee is het lijstje compleet. Hartelijk dank voor het meedenken weer. Volgende week natuurlijk weer een nieuw thema.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Cat Eye en Animal op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: Ja, het is zaterdag en zo rond dit tijdstip, ja, dan kom je wel eens ooit een keer een file tegen, maar heel druk is het meestal niet in Brabant. Maar het is nu wel anders en dat heeft vooral te maken dus met de Merwedebrug die niet gebruikt kan worden. Het hele weekend niet. Maandagochtend moet het allemaal weer klaar zijn en dan kun je er weer overheen. Tenminste, als je geen vrachtwagen rijdt. Maar tot die tijd wordt er veel omgereden en dat betekent dus ook dat het op heel veel wegen druk is. De A16 naar Rotterdam bijvoorbeeld, tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk, daar doe je er al een kwartier langer over. Op de A2 loopt het vast richting Utrecht en zo op een aantal meer plaatsen. A29 zie ik ook. Bij Willemstad rij je ook de file in de richting Rotterdam. En ook op de A58 naar Tilburg tussen Galder en de Reeshof is het hartstikke druk. Een kwartier vertraging. Heeft dus allemaal met die brug te maken waar ze nodig werkzaamheden aan moeten uitvoeren. En dat gebeurt dus ook. En ja, daar levert dus een boel vertraging op. Dus ga je onderweg, houd er rekening mee, zeker in de westelijke helft van de provincie, dat je zomaar wat vertraging op kunt lopen. Voordeel is, kun je lang naar ons luisteren met mooie muziek. Jackie Wilson nu, Higher and Higher, in Weekend op Omroep Brabant.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: Een trio uit Noorwegen. En dit was een van hun hits. Touchy van Aha. Het is 11:55 geworden. Ja, en er zijn twee mensen die in de tijd kunnen reizen, John.
1: Is dat zo?
0: Professor Barabbas. En jij.
1: Ja, nou, dat klopt. Nou ja, je hebt natuurlijk professor Barabbas. We hebben natuurlijk ook McFly uit...
0: Ja, dat klopt.
1: Back to the Future.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dat was eigenlijk die andere professor die stuurde helemaal weer terug, hè?
1: Ja, Doc.
0: Maar ja, dat is maar 3 keer gelukt. En professor Barabbas doet het in elk boek en jij doet het elke week.
1: Ja, zo. Oké, zit je in die hoek.
0: Ja.
1: Ja, oké. Ja,
0: nou, is niet zo dan?
1: Ik doe dat zeker.
0: Ik probeer jou alleen maar unieker te maken.
1: Dat klopt. Ja, dat doe je heel erg goed. Ik besef soms zelfs niet hoe uniek ik ben.
0: Nou, dat is toch mooi. Ja. Dat is bij deze vastgesteld. Ja, goed, je gaat weer terugreizen. Vooral jaren 70, 80, 90 komen voorbij.
1: Ja.
0: En af en toe nog eens een keer wat anders.
1: Nee, het is vooral, het is alleen maar, het beperkt zich tot 70.
0: Ja, maar je bent toch ook af en toe eens een keer een beetje in deze tijd?
1: Nee, dat doe ik niet meer.
0: Nee, doe je dat niet meer?
1: Jij hebt altijd al leuk, beter goed bedacht dan slecht, goed dan slecht bedacht.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Nee, ik heb al een tijd niet meer vooruit gereisd.
0: Nee.
1: Misschien moet ik dat wel eens een keertje doen.
0: Ja, je hoeft helemaal niet, want ik ben er wel fan van, moet ik zeggen.
1: Ja, nee, ik eigenlijk ook.
0: Ja, dus, dan doen we dat gewoon niet. Dan
1: ik heb maar 4 uur, dus ik ga gewoon lekker terug naar de 70.
0: 80 en 90. En daar valt veel te beleven. Nou, wat heb je meegenomen?
1: Ik heb meegenomen een 12-inch van een man. Als je een S achter zijn naam zet, dan kom je bij een fastfoodketen. En de titel van de plaat is Zoete Vrijheid.
0: Ja, dan weet ik het wel.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Hij heeft heel veel bereik in zijn stem, hè? Die is
1: zeker. Ja. Ja, en het is ook nog van een film.
0: Ook dat. En hij heeft ook nog bij een band gezeten.
1: Ook nog.
0: Ja. Goed. Als je het weet, we vinden het altijd leuk, hè? Laat het even weten via de app 06573-28203. Heb je wat op te merken? Laat dat ook vooral weten, hè? Want het staat er allemaal voor open. Heel veel plezier. Maak er een mooie zaterdag van met John. En wat mij betreft tot morgenochtend 9 uur. Dan ben ik weer present.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar de elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Een goede middag. Je luistert naar Omroep Brabant. Het is zaterdagmiddag. Het is druk op de weg. Je hoort het ook al bij Christian. Ik ga even door een aantal files heen. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel afrit Geldermalsen. Daar is het weer druk. 6 kilometer file. Een lange file op de A29. Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en afrit Numansdorp. Daar een half uur vertraging. 10 minuutjes extra over je reis doe je op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel. En dan is er nog op diezelfde A58 van Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum file van 5 kilometer. En tot slot eventjes nog naar de N-wegen. De N65 Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Comfort. Daar doe je ook 7 minuten langer over je reis. Over die reis gesproken. Ik neem je zo meteen weer mee terug naar de jaren 70, 80 en 90. Want de tijdmachine staat op het punt om te vertrekken. En zo meteen gaan we naar dit liedje. Uit de jaren 90. De doorbraak voor Siel.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
16: Met Rousseau chocolade.
15: Kijk op rousseau.nl.
17: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Ja, moet je luisteren eventjes naar dit. Ja, dat is Kiss.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met Tom van Groenhoven.
0: Maar wat je zojuist hoorde, Shandy, dat is ook Kiss. En dat komt uit de periode dat ze wat veel popgerichter waren dan zeg maar de wat hardere rock waar we de Kiss natuurlijk van kennen. Dat heeft alles te maken met de impopulariteit van rockmuziek in de jaren 70. Eind jaren 70 werd overgenomen door de disco. En in de jaren 80 ging dat door. Dus rockbands die waren toch van plan om gedraaid te blijven worden. En paste daardoor hun muziekstijl aan. En Kiss was daar een frontrunner in. Joris Shandy, overigens vind ik het wel een heel lekker liedje. Goedemiddag, je bent weer in de tijdmachine. Ik reis samen met jou de hele middag tot 4 uur. Weer terug naar de jaren 70, 80 en 90. Voor een hele fijne muzikale beleving. Het volgende liedje dat komt uit de film The Wiz. En daar zit natuurlijk Diana Ross in en Michael Jackson. Het nummer werd geschreven door Luther Vandross. En dat was er nog zelfs jaren voordat hij zelf als soloartiest wereldwijd doorbrak. Maar die film die was eigenlijk nog veel belangrijker, want die leverde nog iets op. Namelijk Michael Jackson, die werkte voor het eerst samen met Quincy Jones. En dat klikte zo goed dat Quincy na de opname van The Wiz Off the Wall ging produceren. En later ook Thriller en Bad. De film zelf werd geen groot succes. Ook de single was in buiten Europa niet zo'n groot succes. Maar bij ons werd A Brand New Day in 1979 gewoon een nummer 1 hit.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.

0: Misschien als je de Pasadena's kent, dan heb je ze herkend. Zo niet, dan weet je bij deze dat het de Pasadena's waren. Love a thing in de tijdmachine. Het is zaterdagmiddag. Dat betekent dat ik altijd een keuze aan jou voorleg in de vorm van oud of fout. En de fragmentjes voor vandaag zijn deze.
1: Oud. The fine time to leave me,
0: Kenny Rogers voor oud.

Bam, is die klaar gereed. Ik kreeg nog een appje van Chantal, die zit te kiezen. Of die kiest ook voor autofout. Die zegt, onderweg naar Delft voor verjaardag van een neefje. Lekker onderweg naar Delft, de tijdmachine aan. En kiest trouwens voor fout. Ja, het is nog geen gelopen race. Nou, onderweg naar Delft, goede reis, zeg ik dan. Wat betreft reizen op de weg, de Brabantse snelwegen A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is nog een probleempje tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Levert 5 kilometer file op. 11 minuten langer doe je over je reis van op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht. 14 kilometer file daar. Het is best druk, ook op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof daar 8 kilometer. En de andere kant op, de Breda richting Tilburg op diezelfde A58... tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar nog 4 kilometer. En de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort. Daar heb je ook 10 minuutjes extra tijd om te luisteren naar de tijdmachine. Terwijl het buiten bewolkt is, maar af en toe kan het zonnetje er nog even doorheen komen. Qua temperatuur is het prima te doen met een aangename 20 graden vanmiddag. Zometeen op je radio de Dire Straits en Sultans of Swing. Je eerste UB40 en straks natuurlijk Autofout. Dus je kan je keuze nog even doorgeven.

0: misschien leuk om binnenkort weer eens een keertje in de live on stage de Dire Straits voor te laten komen. Je hoorde ze nu vanaf de singleversie Sultans of Swing in de tijdmachine. Er is nog iets te kiezen deze middag. Er wordt flink gestemd. De race is nog niet gelopen.
1: Out. To find time to lead
0: me, Lucy. Gaan we straks deze horen. With 400 children and a crop in the field. Daar kies je voor oud.
2: Fout.
0: Of horen we deze van Bellini? Als je voor fout kiest.
2: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ik geef je nog een kleine 3 minuutjes om je keuze kenbaar te maken via de app 06-573-28203. De oude plaats straks te horen als je kiest voor Lucille, Kenny Rogers en als die de meeste stemmen krijgt. Of gaan we voor Bellini Samba de Janeiro. De foute plaat vandaag op deze 26e van september. Dit is Sixpence None the Richer. Yeah.

0: Kiss Me, Sixpence, None the Richer. In de tijdmachine maakt het precies 12:45. Dat betekent het volgende.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, de stemmen zijn geteld. Het waren er bijzonder veel weer. Dankjewel voor jullie keuze om die door te geven via de app. Het is ook een hele lange tijd zeer spannend geweest, kan ik je zeggen. Want kozen we voor Kenny Rogers, Lucille, of toch Samba de Janeiro van Bellini. De stemmen opgeteld bij elkaar levert dit als resultaat.
1: Oud.

Europe en de Final Countdown was dat een ongelooflijk succes. En dat begin dat zat er eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet in. De tijdmachine met nu Blondie en Heart of Glass.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent, die bijna werd aangereden, gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dat is allemaal goed nieuws wat betreft het weer. Daar zijn we nog lekker van aan het genieten. Wat minder goed nieuws is het voor de weggebruikers, specifiek op de A2. Daar is een flink probleem aan de hand. Dat is Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermals. Er staat intussen 12 kilometer file. Doe je een uur langer over. Daar zijn bergwerkzaamheden aan de gang. Daardoor zijn de drie rijstroken daar dicht. We houden je uiteraard op de hoogte. Verder nog vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 8 kilometer file. Een kwartier langer doe je over de weg A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West. Ook een kwartier op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort. Dus sterkte als je in de file staat. Nou, je kan in ieder geval genieten van de muziek in de tijdmachine. Straks een 12-inch op de draaitafel. Geschreven door een man die verantwoordelijk was voor onder andere de Thriller van Michael Jackson. Maar goed, die ga je niet horen, maar wel een andere. Welke dat is, hoor je straks.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
26: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
27: Mijn papa verkoopt stoelen.
28: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
29: Dit zit.
28: Voordelig en snel.
29: Dit zit.
26: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
30: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: de tijdmachine.
1: John van Groenhoven.
2: How are you doing?

0: samen met Aretha Franklin. I knew you were waiting. In de tijdmachine op Omroep Brabant. 9 minuutjes, beter gezegd, bijna 10 minuten over 1.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, die Aretha Franklin had al eens een keer meegewerkt in de film The Bruce Brothers. En kreeg daar ooit de vraag John Landis, die de film voor de film dat regelen, hoe dat eigenlijk voor elkaar was gekregen. Nou was het in de jaren 80 zo dat Aretha Franklin een klein beetje op een dood spoor zat. Ze had er wel wat samenwerkingen erop zitten. Waaronder met Ray Charles en Roy Orbison. Maar het duurde tot 1985 tot Who's Zooming Who het album uitkwam. En ook met The Freeway of Love was ze weer terug in de hitlijsten. En natuurlijk ook met de man George Michael, die op dat moment bezig was aan zijn solo werk na zijn carrière bij Wham. En dan heb ik het natuurlijk over George Michael. I knew you were waiting in de tijdmachine op Omroep Brabant. Het is zaterdagmiddag. We gaan straks tijdreizen. Ook een 12-inch gaat zo meteen om de draaitafel. Maar eerst terug naar de man die zijn toch een soort van comeback maakte. Alhoewel hij nieuwe muziek nog niet heeft uitgebracht. Dus we moeten het doen met de oudjes. Maar we draaien hem weer lekker. Overigens deed ik dat altijd al. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou.

0: Is John's Disco Party al begonnen? Nee, het is een klein voorproefje voor straks na 3 uur. Dan open ik weer mijn deuren van de disco. Maar je hoort even Sister Sledge en We Are Family.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, dat gaan we doen met een plaat waarvan ik straks zei dat de vrijheid zoet smaakt. Dat is een hele letterlijke omschrijving van de titel van deze plaat. Ik heb het over Sweet Freedom. Het werd in 1986 speciaal gemaakt voor de film Running Scared. Maar misschien nog veel interessanter is dat de schrijver van dit liedje is Rod Temperton. En hij schreef onder meer Boogie Nights. Dat deed hij voor zijn eigen groep Heatwave. Maar ook voor Michael Jackson was de beste man heel belangrijk. Want hij schreef Rock With You en natuurlijk ook Thriller. En dat is een behoorlijk indrukwekkend rijtje. Voor Michael McDonald leverde de single van Rod Temperton een nieuwe grote hit op. In Nederland kwam Sweet Freedom op plek 2 in die belangrijke lijst, de top 40. We gaan ervan genieten, 10 minuten lang, en een 12-inch versie van Sweet Freedom.

muziek van Gladys Knight in the Pips. Come back and finish what you started. In de tijdmachine daarvoor de 12-inch. Van Sweet Freedom van Michael McDonald. Jeroen die app nog eventjes. Hij zegt, speelt George Benson dan misschien mee in die 12-inch? Nee, die speelt daar niet in mee. Maar ik kan wel voorstellen dat je dat denkt. Want Rod Temperton die heeft natuurlijk een connectie met hem. Die schreef onder andere Benson's Give Me The Night. En dat lijkt er allemaal wel een beetje op. Die Rod Temperton die heeft mooie dingen gemaakt. We gaan even naar de verkeersinformatie. Eens even zien hoe het op de A2 gaat. Want daar was eerder een probleem. Ik begin even met dat probleem. Dat is Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij. Maar je doet er nog wel een half uurtje langer over. Maar goed nieuws dus. De file die gaat afnemen. Intussen is er wel een A2 probleempje bijgekomen van Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is daar dicht. En verkeer wordt daar via de parallel bij rijbaan de N2 omgeleid. Dan nog een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Daar doe je 20 minuutjes over je reis. En de N65 is druk Tilburg richting Den Bosch. Tussen afrit Helvoort en afrit Comfort. Daar nog 10 minuutjes vertraging. Dat betekent niet dat er op andere wegen geen files staan. Maar ik noem even de langste. Want het is een lange lijst geworden. Het is vanmiddag een beetje bewolkt, maar ook het zonnetje kan er af en toe nog even doorheen komen. Het is een aangename 20 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, koelt af naar een graad of 10, 11. En morgen dan wordt het een mooie dag. Een mix van zon en wolken staat opnieuw op het programma. En hogere temperaturen met 22 tot 24 graden. Ja, ik ga zo meteen terug naar de platenzaken uit in dit geval 1993. Om de top 40 van toen met je door te nemen. Maar eerst Ram Jam, Black Betty.

0: sensationeel. Blackberry Ram Jam in de tijdmachine.
1: Top 40 flashback.
0: We gaan terug naar 26 september 1993 voor de hitlijst van toen. Welke singeltjes stonden toen in de platenzaak? Waarschijnlijk ook al CD-singles. Jazeker, want ik heb hier het lijstje voor me. En dan kan je op zien of de desbetreffende plaat ook beschikbaar was als CD-single. Want het is een beetje de overgangsperiode. Ik kocht die dingen ook. Ik moet zeggen, vaak was ik teleurgesteld. Want er zat er zo'n inie-mini-cd'tje in. Dat is dan niet zeg maar het cd-schrijfje wat we kennen eigenlijk op het normale formaat. Maar dan hadden ze daar ook een singeltje van gemaakt. De helft afgehaald. En dan moest je er met een adapter in je cd-speler doen. Met als gevolg dat vaak de adapter wel terugkwam, maar het singeltje niet meer. Dan kon je heel je cd-speler openschroeven. Nou, dit is me meerdere keren overkomen. Goed, dat is heel iets anders. Misschien herken je het. Een aantal nieuwe binnenkomers. Rita Franklin, toevallig straks nog gedraaid, maar dan samen met George Michael. Want goed, daarmee kwamen ze toen niet de hitlijst binnen. Wel met A Natural Woman op 36. Het is zo weer voorbij. Gordon op 33 en Urban Cookie Collective had een nieuwe single. Die kwam binnen op plek 30 in de top 40 van toen. De hoogste nu binnenkomer kwam vanaf Nederlandse bodem, beter gezegd uit Volendam. En die was voor deze groep, BZN, Destanja, op nummer 27.

0: Culture Beat was te vinden op plek 16 in de top 40 van toen.
1: 26. Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: 26 september 1993. Daar zijn we beland in de platenzaak van toen. De top 10 van de singeltjes die je toen kon kopen, die zag er als volgt uit. Op 10, Happy Nation van Ace of Base. Mariah Carey was een plekje hoger te vinden op 9 met Dream Lover. UB40 met Higher Ground was op 8 in de vakjes te vinden. Nummer 7 sla ik even over. En 24/7 had een dikke hit met Slave to the Music, resulterend in een positie op nummer 6. Hathaway met Live op nummer 5. En op 4, Love for Love, de opvolger van Show Me Love van Robin S. En de top 3 die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback nummer 3.
0: For Two Unlimited. Met Faces op 3.
1: Nummer 2.
0: Freddie Mercury. Op 2 met Living on My Own.
1: Nummer 1.
0: Het meest verkocht destijds. Het singeltje van de Four Non Blondes was niet eens te koop op CD-single. Nee, gewoon een vinyl schijfje. Leverde er nummer 1 op.
1: Top 40 flashback.
0: Met What's Up. En dan heb ik één liedje overgeslagen. Zoals iedere week weet je dan dat ik die ga draaien op nummer 7 destijds met Superstip. Een liedje van Bitty McLean. Dat heette It's Keep Raining.
1: Top 40 flashback.

Een liedje dat je eigenlijk nooit meer hoort. Jigsaw, Sky High. Maar wel in de tijdmachine natuurlijk op Omroep Brabant op deze zaterdagmiddag. En daarvoor nog Bitty McLean. En daarmee sluiten we de Top 40 Flashback af. 26 september 1993 was de datum vandaag. Op weg naar het volgende uur. Daarin het virtuele live podium. En het immens populaire spelletje. Het geluid van toen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
12: Dat is genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
11: Kijk op rousseau.nl.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
19: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Het is 2:02. We gaan even naar de verkeersinformatie. De problemen op de A2. Eerder gebeurde daar wat ongelukken. Die zijn grotendeels opgelost. Nog wel een vertraging Den Bosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg van zo'n 7 minuutjes. En ook 7 minuten langer doe je over de weg Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen. De A16 van Breda richting Rotterdam. Daar wel een lange file tussen Breda-Noord en Zwijndrecht. 20 kilometer, een half uur vertraging. En de N65 is druk Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Comfort. Daar doe je er 10 minuutjes langer over je reis. Wij gaan zo meteen weer naar de tijdmachine, of beter gezegd met de tijdmachine, op reis. Ik heb een virtueel poppodium. Iedere zaterdagmiddag treedt daar een grootse band of een grootse artiest op. Vandaag is dat een hele grootse band, met name in de jaren 70. Zij maken zich klaar voor een optreden straks helemaal school live in de tijdmachine.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
24: Autotaalglas zit echt overal.
25: Opgelost. Autotaalglas.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
26: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
28: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
29: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
30: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
28: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
31: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
28: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
32: Dit
1: is Omroep Brabant. Met nu
2: de tijdmachine. John van Groenhoven.
4: Dat is gewoon lekker de beste.

0: The Braxtons en The Buzz.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Ja, die begonnen ooit als vijf zusjes. En inderdaad ook Toni Braxton, die maakte deel uit van de groep. Zij werd al snel als solozangeres ontdekt en groeide uit tot een wereldster. Uiteindelijk gingen Trina, Tawenda, Tamar verder als trio. En in 1997 namen ze The Buzz op. Geen origineel trouwens van hun. Maar natuurlijk een nieuwe versie van de disco-hit van Diana Ross uit 1979. Of dat liedje werd dan weer geschreven door Ashford en Simpson. Het echtpaar dat je kent van hun eigen plaat Solid. Zij schreven voor heel veel artiesten. En met succes, want ook de Braxtons bereikten er de eerste plaats mee in de Amerikaanse dancecharts. Nadat Diana Ross eerder al een dikke hit had gescoord. Straks op het virtuele podium van de tijdmachine Supertramp. Maar eerst na deze. Diesel, Sausalito Summer Night. Op Omroep Brabant, deze zaterdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Tot 4 uur met de tijdmachine uit de 70s, 80s en 90s.

0: Onder de naam Jesus Love You bracht hij deze hit uit, Generations of Love. En hij is in dit geval Boy George. En die ken je weer van Culture Club. Jaren 90 scoorde hij er een bescheiden hitje mee. En nu te horen in de tijdmachine. Nou, ik heb het beloofd.
1: Dit is de tijdmachine. Live
0: on stage. Ik heb het vandaag beloofd, want ik liet er straks al een klein stukje horen. Ik ga Supertramp draaien. Maar ik had het eerder al beloofd. En dat is een paar weken geleden. Toen zonden wij de top 1976 uit. Het was een fantastisch feestje. Iedere avond was ik tussen 6 en 9 te horen. Maar we waren natuurlijk de hele dag van 's ochtends vroeg 6 uur. Het trapte al af met Jordi. En we gingen door tot 12 uur 's avonds. Daar hebben jullie enorm van genoten. Dat getuigen nog altijd de appjes die we daar over hebben gehad. En tijdens die avond mocht ik Supertramp draaien, School. Dat was op plek 152. Daarop is hij te vinden in de lijst, de top 1976. En toen kreeg ik appjes van, hey John, maar jij hebt daar toch ook een hele mooie live versie van? En ik zei, ja, dat klopt. Maar ja, de toplijst, daarin draaien we het origineel. En toen zei ik, maar weet je wat, dan neem ik hem een keertje mee in de tijdmachine. Nou, belofte maakt schuld. We gaan ervan genieten. Supertramp, live met School.
2: Live on stage.

Trevor David Words in de tijdmachine. We gaan straks een spelletje spelen. Het geluid van toen. Er komen 4 aanwijzingen bij. Er komt er gewoon een 4e aanwijzing vandaag bij. Ik laat het geluid ook nog horen. Ja, dan moet het toch wel onderhand geraden worden. Nou, zou je gaan denken. Misschien ben jij wel de gelukkige straks. Eerst nog even naar de verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht gaat het weer mis tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar is weer een ongeluk gebeurd en daardoor sta je daar weer een kwartiertje in de file. De linker rijstrook is daar dicht. Dan de Utrecht richting Den Bosch, de andere kant op tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Daar nog 10 minuutjes vertraging. En lange file op de A58 intussen Breda richting Tilburg tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daar doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is ook daar dicht. En dan de A67 Eindhoven richting Venlo tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren. Daar moet je oppassen, liggen voorwerpen op de weg. Daardoor is de rechterrijstrook daar dicht. Daar kom je ook in de file.

van zo'n 10 minuutjes vertraging terecht. Dan N65 tot slot. Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Comfort. Ook daar blijft het maar druk. Is het intussen ook nog zo'n 7 minuten extra reistijd. Het is wisselend bewolkt vanmiddag. Af en toe komt het zonnetje er een beetje bij. Het is een aangename temperatuur van zo'n 20, 21 graden. Weinig wind vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Koelt af naar een graad of 10, 11. Morgen, de zondag, ziet er droog uit. Een mix van zon en wolken. En warmer dan vandaag met 22 tot 24 graden. Een kleine blik naar volgende week. Oplopende temperaturen richting de 28 graden. Moet niet gekker worden. Ik ga het wel gek maken. Straks mooie prijzen te winnen in het geluid van toen. Zometeen na de Toeborders on the Fourth Floor mag je gaan kwalificeren.

De dromen van Two Brothers on the Fourth Floor. Met Desiree natuurlijk als liedzangeres te horen in de tijdmachine. Ik zei het zojuist al, na de Two Brothers on the Fourth Floor is het tijd om je te kwalificeren. Wil jij straks meedoen met het spelletje Het Geluid van Toen? Het wordt echt al heel lang niet geraden. Ja, als je het hoort, dan denk je, oh ja, natuurlijk. Er komt een vierde aanwijzing bij. Dus je krijgt vier aanwijzingen, je krijgt het geluid te horen. En weet je het te raden, dan win je een mooie prijs, een Bluetooth speaker. Maar eerst moet je je kwalificeren. Kwalificatie is altijd heel simpel. Weet jij uiteindelijk de kwalificatie met de kwalificatie in de uitzending te komen, dan win je ook nog het bordspelletje Remember the Music in de versie Movies and Series. De kwalificatie, die is als volgt. Ja, wat wordt gezonden? Welk woordje zoek ik? Oké, 06-573-282-03 voor een kwalificatie om mee te spelen met het geluid. Welk woord zocht ik of zoek ik?

0: Girls. Je had Donna Summer. En je had natuurlijk deze dame, Gloria Gaynor. En dan doe ik er nog heel veel tekort. Maar die scoorden allemaal in de jaren 70. Hit na hit, met name op de dansvloer. En het leuke is, anno 2026 wordt daar nog steeds stevig op gedanst. Never can say goodbye. De tijdmachine. Het is 13 minuten over 2:30. Ik zeg een hele goede middag tegen Sylvia. Sylvia, hallo.
1: Hallo John, goedemiddag. Hallo.
0: Goedemiddag. Jij zei net, ik moet even de appeltjes wegleggen. Wat ben je aan het doen dan?
1: Ik ben even de boodschap aan het doen. Dus ik sta nu bij onze appelboer.
0: Oh, gezellig.
1: In Helmond. Oh, ga ik nu even verse melk halen bij de melkboer.
0: Kijk. Dat is een mooi ritje. Het zou een beetje mijn ritje kunnen zijn. Ik vind het ook leuk om gewoon lekker bij de speciaalzaken... bij de boeren de spulletjes te halen.
1: Ja, precies.
0: Ja, het smaakt toch lekkerder en het geeft toch meer voldoening... dan in de supermarkt, vind ik altijd.
1: Ja, absoluut. En dan is het ook voor mijn idee altijd versel, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, precies. Nou, hartstikke mooi. Nou, over de boodschapjes gaan we het niet hebben verder. Daar kunnen we heel lang over kletsen. Hartstikke gezellig. Maar ik wil eerst van jou even weten welk woord ik zocht, Sylvia.
1: Jij was op zoek naar het woordje angel.
0: Nou, even kijken. Ja, en toen draaide ik daarna ook nog Angels van Robbie Williams. Dus,
1: dat was een inkoppertje natuurlijk.
2: Het geluid van toen.
0: Het was inderdaad een inkoppertje. En het levert jou in ieder geval al de helft van de prijzen op, Sylvia. Er komt een leuk bordspelletje naar Helmond toe. Met moet ik het even erbij pakken. Remember the Music. En dan in de aflevering Movies and Series. Dus die heb je al te pakken. Maar. Ik ga jij zo meteen een geluid laten horen. En dat geluid, dat wordt eigenlijk al heel lang niet geraden. En aan jou de taak om dat wel te doen. En je krijgt er intussen 4 aanwijzingen bij. En, ofwel hints. Hint 1 is, dit geluid is gek. Hint 2, het is langwerpig en rechthoekig. Hint nummer 3, het is nog steeds te koop. En vandaag komt er een hint bij. En dat is, je kunt ook kiezen voor Snickers.
1: Dat was wel voor een hint. Okay.
0: Ja, en dan hoort dit geluid bij. Ben je er klaar voor?
1: Ja, doe maar.
0: Komt-ie aan.
2: Het geluid van toen.

0: Ja.
1: Ja, ja, ja, Sylvia.
0: Heb je enig idee?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Dus ik heb werkelijk geen idee. Zal ik dan maar een gokje doen?
0: Ja, ik zou een gokje doen. Gokjes gaan heel vaak heel goed bij dit spelletje.
2: Het plastic tasje waar ik mijn appels in doe, dat geluid als ik hem openmaak.
0: Oké.
2: Okay. Weet je wel, dat is prima.
0: Ja, maar ik denk dat je niet naar het goede geluid luistert. Denk je, je moet naar het liedje luisteren.
2: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Ja.
2: Dus kun je hem nog een keer laten horen?
0: Of kan ik hem nog een keer laten horen? Jeetje.
2: Ja,
0: weet je, ik zal het doen. Want het is al heel lang niet gedaan. Ik ga het nog een keer laten horen. Let goed op. Ja, komt-ie aan.
3: Het geluid van toen.

0: Dan wil ik het nu ook van je horen, Sylvia.
1: Ik pas. Ik weet het echt niet.
0: Je weet het niet?
1: Nee.
0: Oké, nou, dan moeten we echt, dan moet ik echt door. Dan ga ik het meenemen naar volgende week. En dan ga ik de lijnen opengooien volgende week. Want dan mag iedereen gaan raden. Want ik kan niet nog meer hints geven. Want dat is het, de hint 5 is het antwoord zo'n beetje.
1: Ja, nee, ja. Snap ik. Nee. Ik had graag het verlossende antwoord gegeven, ja. Maar...
0: Ja, nou, er zijn gelukkig heel veel mensen die intussen aan appen zijn die het wel weten. Maar volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar dan kan je gewoon lekker bellen en dan kan je meedoen met het geluid. En de eerste die dan in de uitzending komt, die heeft er gewoon te pakken met het goede antwoord. Sylvia, ik ga je niet langer ophouden bij de Groenteman. Jij moet ook nog door, even melk halen en zo. Leuk dat je even in de uitzending kwam. En als troost ook nog eventjes het prachtige liedje van de Scorpions. Die ga ik draaien. En ik wens jou een fijn weekend.
1: Dankjewel, John.
0: Fijne dankjewel.
1: Uitzending
0: nog. Dankjewel. Dag Sylvia. Volgende week. Dan gaan de lijnen open. Dan gaan we het geluid gewoon raden. Dus ik zou zeggen, zet het in je agenda. En speel mee.

0: Saturday in the Park, Chicago. De volgende is de Scorpions. De antwoorden op de kwalificatievraag. Send me an angel. Volgende week gaan we het geluid dus raden met de telefoon. En gaan net zo lang door tot het geraden is. Zeg, het is 3:05. Dat betekent dat ik mijn disco klaar ga maken voor zometeen. John's Disco Party komt eraan.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
9: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk. Zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard... pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
15: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
17: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Het is een hele drukke zaterdagmiddag. Al de hele dag op de weg. Meer dan 100 minuten vertraging staat hier intussen op de Brabantse wegen. Onder andere een lange op de A2. Een file Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Ebbel. Daar een kwartier vertraging. 20 minuten langer doe je over je reis op de A2 van Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. Daar ook een lange file van 17 kilometer. Een kwartier langer over de weg A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. Daar nog 11 minuutjes vertraging. En de N65 tot slot Tilburg richting Den Bosch tussen Alfred Helvoort en Kronvoort. Ook daar blijft het al de hele middag terug. En daar doe je 10 minuutjes druk en doe je 10 minuutjes langer over je reis. Het is er tijd voor. Het is 2:02. We gaan even naar de boodschapjes. En dan daarna John's Disco Party. Twee hele bijzondere liedjes die springen er straks uit. Back to the Future met iets nieuws van Earth, Wind & Fire. En een hele mooie remix van Celine Dion.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
26: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Bravo.

0: Spierkanter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: En met Jimmy Bohorn zijn we van start gegaan in John's Disco Party. Dance Across the Floor.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: Ja, de disco is open. En die blijft open het komende half uurtje met lekkere dansbare hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dat wil zeggen Eurodance, House, Disco, Soul. Het komt er allemaal voorbij. En ik heb twee bijzondere plaatjes meegenomen. Een remix van een nummer van Celine Dion. Maar dan echt in een hele andere versie. En er is nieuw materiaal opgedoken. Althans, eigenlijk oud materiaal. Vandaar dat ik het gewoon kan draaien in de tijdmachine. Maar Maurice White heeft nog demo-opnames laten liggen. En die zijn opnieuw uitgebracht. Een liedje dat je nog nooit hebt gehoord van Over It and Fire, of beter gezegd van Maurice White, ga je ook straks horen. Dat en meer lekkers komt allemaal voorbij. We gaan hem officieel openen.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

markeert de overgangsperiode van de jaren 70 naar de jaren 80. Het pre-disco tijdperk, disco, en dan had je dit, dat is post-disco tijdperk van D-Train en Keep On. Overigens, D-Train, dat klinkt als een naam van een band, maar het begon als bijnaam van de zanger James Williams. Die kreeg al op school toen hij American football speelde vanwege zijn kracht D-Train als bijnaam. En zo werd hij genoemd, samen met toetsenist en producer Hubert Eves III vormde hij begin de jaren 80 het duo D-Train. Veel synthesizers zijn te horen, drumcomputers. En ze zaten precies in die overgang van disco naar het meer elektronische clubgeluid. Wat in de jaren 80 ook kenmerkend was voor de muziek in de disco's. Het werd een dikke dance hit. In the

van Celine Dion en The Power of Love te horen in De Tijdmachine. John's Disco Party voor deze zaterdagmiddag, de 26e van september. Is alweer de laatste zaterdag van september, jongens. Wat gaat de tijd toch ongelooflijk snel. En dat geldt ook voor dit programma. Maar ondertussen gaat de muziek lekker door. Nu de Jacksons en Blame It on the Boogie.

onveilig heeft gemaakt. Op deze klanken de sound van Shalimar. En A Night to Remember in de tijdmachine John's Disco Party. Het gaat allemaal best goed. Ja, je merkt het, de muziek gaat in tempo omhoog. Ook op de weg gaat het tempo daarmee lekker omhoog. Er zijn nog een paar files, maar die zijn allemaal korter dan 10 minuutjes. Onder andere Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Singwiel, Schersel en Knooppunt Empel. Daar nog 6 minuten. Utrecht richting Den Bosch, de A2 tussen Beest en Zaltbommel. Daar nog 8 minuutjes vertraging. En de A65 Tilburg richting Den Bosch tussen

Tilburg-Noord en afrit Oosterwijk. 5 minuten vertraging. Het zonnetje zou ook gaan schijnen. Althans hier in de regio Eindhoven. In de rest van Brabant wisselen de wolken en de zon elkaar af. Het wordt zo'n 20 graden vanmiddag. Vanavond opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 10, 11. Morgen een mooie dag, droog, een mix van zon en wolken. En dan wordt het ietsje warmer dan vandaag met 22 tot 24 graden. Ja, we dansen nog heel even door met Lonnie Gordon zometeen. En ik heb straks nieuw materiaal van Maurice White. We gaan back to the future.

was een bescheiden hitje voor Lonnie Gordon in de jaren 90. Can I Catch You Baby, te horen in John's Disco Party. Ja, ik zei het al. Back to the future. We gaan een tijdreis maken, want er is materiaal opgedoken van Maurice White, de overleden zanger natuurlijk van Earth, Wind & Fire. En zijn broer Verdin White, die kwam daarmee op de proppen. Hij zegt, ik ben er trots op, want Celebrate Our Love is vanaf nu beschikbaar. Het laatste nummer dat mijn broer Maurice ooit heeft opgenomen. Maurice schreef het nummer samen met de uitstekende toetsenist Freddie Revel. Het werd nooit voltooid of uitgebracht. Jarenlang bleef de demo in het archief liggen. Totdat Freddie hem aan mij overhandigde, zegt Verdin White. En toen wist hij dat hij iets bijzonders in handen had. De demo werd alsnog afgemixt. Het resultaat is een opbeurend en door het Caribisch gebied geïnspireerd nummer dat het met hart en ziel van Maurice White weer spiegelt. Dit is Celebrate Our Love, Maurice White.

toch uniek om Maurice White weer te horen. Ongekend stemgeluid en natuurlijk kenmerkend voor de band Earth, Wind & Fire deed hij samen met Philip Bailey. Het nieuwe materiaal, Celebrate Our Love. Toren in de tijdmachine in John's Disco Party maakt meteen ook het einde van de disco. De deuren gaan sluiten. Dat doen we dan officieel, want ja, we willen toch niet dat er onbevoegde mijn disco binnenkomen, toch? Hij is dicht. Volgende week openen de deuren van John's Disco Party weer opnieuw in de tijdmachine op Omroep Brabant. Met weer opnieuw dansbare muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En ik ga nog tot 4 uur lekker door. Met nu Toto in de tijdmachine. Dit is Hold the Line.

Mr. Mister en Kyrie. En dat brengt me eigenlijk ook meteen bij het volgende. Want het staat rood omcirkeld in mijn agenda. En misschien ook al wel alvast in die van jou, als je het al gehoord hebt. Want vanaf 19 oktober gaan we terug naar de jaren 80. Een hele week lang hier bij Omroep Brabant. Mr. Mister doet me daaraan denken, want het is natuurlijk een typisch jaren 80 liedje. Vanaf 19 oktober het gevoel van de jaren 80. Terug bij Omroep Brabant. Dit is Status Quo.

Status quo and whatever you want in de tijdmachine op Omroep Brabant. Het is 9 minuutjes voor 4 geworden. Dat betekent dat wij zo gaan omschakelen qua muziek naar Nederlandstalig met Nederkoen. Ik ben er volgende week natuurlijk weer met de tijdmachine. Met een nieuwe aflevering van John's Disco Party. Heel veel fijne muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En we gaan het spelletje volgende week zodanig spelen, het geluid van toen, dat het eindelijk een keer wordt geraden. Dus zet het in je agenda, zou ik willen zeggen. Wens ik jou nog een fijne zaterdagmiddag, fijne zaterdagavond, een mooie zondag, ofwel, kort samengevat, een prachtig weekend. Arrivederci, ciao, de mazzel, tot de volgende.

0: This show is awful.
1: Terrible.
0: Disgusting.
1: See you next week.
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
15: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
14: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
15: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
2: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de achtste plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
22: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.

0: Juwit en Douwe Bob en nog even blijven.
1: Nederkom op Omroep Brabant. Met Koen Wijn.
0: Ja, een hele goede middag. Het is de zaterdag weer. En dat betekent dat ik je langzaamaan richting de zaterdagavond ga loodsen. Jazeker, want die is, nou, is misschien wel de belangrijkste avond van de week, toch? De meest ontspannen avond van de week. Samen met de vrijdag, vind ik altijd. Zondag heb ik altijd zoiets. Ja, morgen gaan we weer. Vrijdag dan wil het nog wel eens zo zijn dat je gewoon kapot bent. En dat je er heel veel van verwacht. Maar dat je eigenlijk helemaal naar de greffer bent. En zaterdag dan ben je altijd een beetje tot rust gekomen. En dan wordt dat... denk ik de avond, toch? Tenminste, zo is dat voor mij een beetje. En ik hoop dat je die avond lekker inluidt met Nederkoen. Dus tussen 4 en 6 op Omroep Brabant. En als je deze woorden hoort, dan is dat het geval. Dus dat is hartstikke mooi. Blijf ook lekker hangen, want er komt nog een heleboel moois voorbij. Allemaal van Nederlandse bodem. Maar het begin is dus gemaakt door Mo en Douwe Bob. Mo Jupiter, die druk bezig is met haar eigen theatershow. Want daar is ze momenteel mee aan de gang. Volgende maand in Tilburg. Ze komt ook nog in Den Bosch. Ook volgende maand trouwens. En Douwe Bob, die afgelopen week bij Renssen zei dat hij samen met Giel Beelen het programma De Beste Singer-Songwriter terug wil halen op de buis. Daar brak hij zelf ook ooit door. En dat heeft uiteindelijk geleid tot nu zelfs succes in Amerika. Met The Country. En dat is wat hij heel graag wilde. Dus wat dat betreft, heel mooi. Hey, 26 september, voorlopig de laatste Nederkoen. Van mij dan. Niet dus omdat ik ermee stop, maar ik ga lekker op vakantie. Maandag, dan is mijn laatste programma. Daar heb ik een partij veel zin in trouwens. Want ik mag live uitzenden vanaf de Buma Nelbord. En dat is een jaarlijks evenement, hè, waar het Nederlandse lied volop in de schijnwerpen staan. En ja, als je dan weet, Nederkoen aan de ene kant, Buma Nel aan de andere kant, Wijn in de Middag, dan weet je dat daar een voorliefde ligt. Dus daar ga ik ongetwijfeld een hele mooie dag hebben.
1: In je eigen taal meezingen? Dat kan. Dit is Nederkoen.
0: Maar... eerst deze mooie dag. En die komt van Jay. Heel fijn liedje, fluitend de zaterdagavond in.

0: van der Steen, een jonge vrouw uit Delft, die begon op Insta, YouTube en TikTok, zoals iedereen dat tegenwoordig doet. Maar inmiddels al het podium van Lowlands en Pinkpop heeft geroken, dus dan ben je al wel gearriveerd. En dat liedje kwam tot stand samen met Nienke Leone. Dat is de dame waar ik het vorige week nog over had, die samen met iOS een single uit heeft gebracht, Noorderlicht. En met een beetje mazzel spreek ik haar komende maandag ook op de Buma NL Awards.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Yes, daar gaan we, want ik ga elke zaterdag even iemand bellen die door de week een klassieker door heeft gegeven bij Wijn in de Middag. Af en toe doe ik daar oproepjes voor. Dan heb ik weer een hele lijst en dan kan ik kiezen. Dat is echt als een kind in de snoepwinkel. Van wat is nou een hele mooie klassieker en welk verhaal zit daarbij? En ik ga nu ook eventjes bellen. Tenminste, als ik contact krijg.

0: Hallo.
1: Ha, met wie spreek ik?
0: Met Angeline.
1: Hey Angeline, je spreekt met Koen van de radio.
0: Ja.
1: Hi. Hey Angeline, sorry dat ik jou een beetje overval, maar ik zag dat jij bij Wijn in de Middag een klassiekertje had ingestuurd. En toen dacht ik, hey, dat vind ik ook wel leuk. Een klassieker die eigenlijk nog niet zo bekend is, misschien ook nog niet zo platgetreden. En relatief, zeg ik, nieuw. Want welk liedje zou jij graag willen horen als klassieker?
0: Ja, wat van Ik zie Alexander de Busigny.
1: Ja, en dat is helemaal niet zo'n heel groot liedje geweest. Of een hele bekende hit of zo. Of een liedje dat jaarlijks terugkomt in de top 900 / top 1976. Dus ik was ook wel benieuwd, waarom dat liedje?
0: Nou, het heeft mij heel erg aangegrepen. Als je de tekst goed leest en luistert, dan raakt het je op de een of andere manier.
2: En want dat heb jij gedaan, je hebt het uitgeplozen.
0: Ja, ik heb de tekst volledig opgevraagd en gelezen.
1: Ja.
0: En ja.
1: Ja, en waar kwam je op uit? Wat was de betekenis voor jou?
0: Welke soms dat je mensen nog ooit mist. Zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Zo missen we allemaal wel iemand die meteen bij je opkomt, hè?
0: Ja.
1: Wie is dat voor jou? Mag ik dat vragen?
0: Dat was mijn broer. Die is 3 jaar geleden overleden.
1: Ja.
0: En wij waren altijd 2 handen op 1 buik. Dus dan kun je nagaan.
1: Dat is gek, hè?
0: Dat het zo'n impact heeft. Ja.
1: Ja, dat is gek. En dat blijft kleven.
0: Ja, af en toe heb je dan van die momenten.
1: Ja.
0: En oké, dat was dus
1: weer zo. Ja. Ik zie een regel, want ik heb de tekst er ook eventjes bij gepakt, Angeline. En daar staat, en ik zie dat het leven verandert. Er is niets meer wat ik ken, sinds dat jij er niet meer bent.
0: Ja.
1: Dan valt het meteen op zijn plaats. Wat is er veranderd voor jou?
0: Eigenlijk gewoon moet genieten en dingen doen als het kan.
1: Ja.
0: Niet uitstellen. En mensen omarmen die je lief hebben. En alles. Gewoon positieve dingen.
1: Ja. Ja. Ik heb dat zelf ook wel. Ik herken dat wel, want mijn schoonmoeder en mijn moeder zijn er allebei niet meer. Mijn schoonvader trouwens ook niet. En ik heb wel een beetje van mijn vriendin geleerd. Die zei, soms moeten we ook gewoon genieten. Weet je, we kunnen wel alles sparen en oppotten en weet ik veel wat. Maar je moet ook af en toe gewoon kunnen genieten en eventjes de teugels kunnen laten vieren.
0: Ja, juist. En goed, dus die momenten die je dan af en toe hebt zo'n dikke, dat maakt het weer dat je weer vooruit kan zo.
1: Ja, precies. Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik ga hem zo draaien. Is dat dan een moment waarop je met een lach terugdenkt aan je broer? Of waar dat toch...
0: Absoluut.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Hey, om dit gesprek af te sluiten, zometeen gaan we natuurlijk naar dat prachtige liedje, want dat is het. Maar ik heb ook nog wel misschien een leuke verrassing voor je. Misschien dat je ook denkt, wat mot ik ermee? Maar ik denk het niet, want het is wel leuk. Ik heb namelijk het bordspel Remember the Music voor jou. En dat is een beetje een kruising tussen Hitster en Party & Co. Gewoon gezellig, weet je wel. Gezellig rondom de tafel. En misschien past dat ook wel gewoon in het thema. Dat je zegt, dat moeten we gewoon vaak blijven doen. Lekker gezellig met vrienden, familie. De dingen doen die leuk zijn en lol maken met elkaar.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, die krijg je van me. Ja. Blijf eventjes hangen, want dan noteer ik alles van je. En de hoofdprijs, die gaat er nu al een beetje uit, want dat is dat liedje van Sander de Busigny, oké?
0: Oh, dat is heel fijn, dankjewel.
1: Nou, jij ook hartstikke bedankt en ik spreek je buiten de uitzending voor jouw gegevens. Want hier is namelijk het prachtige liedje en ik kan het zeggen, ik heb net de tekst gelezen en ik ken natuurlijk al wel de melodie. Ik zie van Sander de Busigny.

Tranquilo, samengeschreven door zowel Jan Smit als Alain Clark. En een soepele verwijzing erin naar de beste zangers. Waar Jan natuurlijk de presentator is. En het huidige seizoen trouwens ook op televisie is. En dat gaat niet al te best. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen. Want sinds 2014 zijn de kijkcijfers nog nooit zo slecht geweest. En dat ligt misschien ook wel een klein beetje aan deelnemersveld. Clusoda is wel de allergrootste. Die zie je ook wel vaak op de social media verschijnen. En de rest is ook vet. Alleen misschien net wat onbekender bij het grote publiek. Dus vandaag. Het is overigens van mij geen haat, hè? Niet dat je denkt, goh, Koen, wat een afgunst of zo. Helemaal niet. Want ik hou helemaal niet van haten. Miss Montreal, maar het Hoogkamer wel. Kijk, dat was het bruggetje. Zie je, je weet, hij komt eraan. Dit is namelijk houden van haten.

0: Vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon.

Hansen, oftewel Hans Thomas, als je het omdraait. En dat is ook zijn echte naam trouwens. King Size Bert, het gaat goed met hem. En dat is al heel wat. Het is ook wel eventjes wat anders, want hij had in 2008 eerst een hitje. Maar daarna werd het allemaal stiller. En toch was het voor hem wel belangrijk, heeft hij ooit gezegd in een interview. En dat vond ik wel, ik dacht, wow, shit. Om roem te blijven houden, omdat hij daar een beetje verslaafd aan was. Wilde presteren, voelde die druk en verloor zich in drank en drugs. Nieuwe singles, die deden het eigenlijk niet echt. Daar werd hij dan weer onzeker van. En nog meer drank en drugs. En uiteindelijk ja, ging dat heel, heel slecht. Het ging hard achteruit, zegt hij daarover. Maar dat is achter de rug en het gaat weer goed met hem. Gelukkig maar, en dat bewees hij met dit liedje dat eerder dit jaar uitkwam. En daar nog een mooie verwijzing naar de dochter van Leo Alkmaar. Zin in. Je hoorde het in ieder geval in dat liedje. Vond ik echt grappig. Hey, ja, dan terug naar 1984. We gaan richting een hit van Drukwerk. En dan zou je denken, ja, goh, Koen, kom nou Marjanneke. Nee, Marjanneke, die hebben we thuis gelaten. Want dit is een liedje over een andere vrouw. Ja, zeker. Dit is namelijk het liedje over Caroline. Eindigde in de top 20 in 1984. Dus dan mag je het een eentje noemen. Welkom bij Nederkoen. En dit is dus Drukwerk.

0: dit leuk. Tenminste, ik vind dit leuk. Carolien, Harry Slinger, druk werk.
1: Buurten bij de buren.
0: Ja, en ik zei het al, het is bijna vakantie voor mij. En dan ga ik weer naar Vlaanderen. Lekker eten, lekker drinken. Ik herhaal het vaak, want ik hou er gewoon van. En ik vind het ook leuk om daar regelmatig even Spotify aan te zetten. En gewoon eens te struinen door de Vlaamse hits. En dat kwam ik vorige keer, kwam ik daar een liedje tegen. Wat ik eigenlijk niet kon, ook heel apart. Maar we dalen af naar 2013. En dan komen we terecht bij Slongs. Op het eerste gehoor klinkt Locht Noor mij als een vrolijke meezinger in platte Antwerps. Maar achter het liedje zit dan een verrassend serieus verhaal. Slongs, die van ons, dat is de artiestennaam van Charissa Parasiadis. Moet het wel goed zeggen, want dat moest ik uiteraard even opzoeken. Zij kijkt terug naar haar jeugd en vraagt zich af wanneer mensen hun onbevangenheid verliezen. Goeie vraag ook wel. Als kind lijkt de wereld simpel en eerlijk, maar naarmate je ouder wordt ontdek je dat er veel meer is in die wereld. Zoals oorlog, onrecht, ongelijkheid. En juist dat contrast, dat vond ik zo mooi in het liedje. Terwijl je dat helemaal niet verwacht. En wat ze trouwens ook niet verwachten, was dat het in 2013 een gigantische hit werd. En daar haar meteen op de kaart zette en meteen een klassieker werd. En ik waarschuw je vast, want het is een apart liedje. Locht naar mij van Slongs.
1: Buurten bij de buren.

0: zei het toch.
1: Maar wel een mooi liedje, toch?
2: Ja, ik dacht het wel.
0: Hey, dit trouwens ook, het is een beetje het Brabant van Drenthe. Ook een prachtig mooi liedje. Daniel Loos, en hier kom ik weg.
3: Onder van Halen, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

genoeg. De wijde wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog grunniges heb zacht. Naar die verste vetten

Prachtig mooi liedje van Daniel Lohuis. En hier kom ik weg. Echt een beetje een ode aan Drenthe. Drenthe, ja, mooie provincie. Natuurlijk haalt het niet bij Brabant. Ik zit wel eens te denken, wat vind ik eigenlijk buiten Brabant nou de mooiste provincie van Nederland? Ik kom daar niet zo heel goed uit eigenlijk. Ja, ik vind Friesland prachtig vanwege het water. De Randstad heb ik weinig mee. Zeeland heeft natuurlijk ook wel mooie kusten. Maastricht vind ik wel mooi uit Limburg, maar er zit ook echt een heleboel lelijkheid. Gelderland vind ik Nijmegen heel mooi, vind ik Arnhem heel lelijk. Heeft heel divers met de Achterhoek. Dan kom je toch inderdaad wel een beetje bij Drenthe. Misschien een beetje Overijssel. Utrecht, nee. Ja, dan is het toch moeilijk, hè? Ja, dus er gaat echt niks boven Brabant. Het is de slogan van Groningen, maar het is toch echt wel zo. Al moet ik zeggen, als Daniel Lohuis het zo bezint, dan krijg ik toch wel, ja, word ik toch wel een beetje aangemoedigd en word ik wat enthousiaster over in ieder geval Drenthe. Oh, weet je wat trouwens? Ook daar zit ik nou aan te denken. Dat moet ik zeker niet vergeten. In Gelderland is natuurlijk de Veluwe wel prachtig. Ja, die is wel echt meer dan prachtig. Goed. Tot zover. Hey, want nou, hier kom ik weg. Is het een klein beetje tijd voor feest. We gaan een beetje richting Spaanse sferen. We gaan naar Robert van Hemert. En dit maakt hem dus echt wel heel bekend. Want iedereen die komt meedoen op Zoet Zuid.

gezellig en ik zal hem treffen op de BumaNL Awards. Of ik hem ook op de radio ga spreken. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zien we dan wel. We gaan naar Overijssel. Daar komt deze dame vandaan. Jorieke Sterken. Kerels uit.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18.
4: Hey, Remo!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
12: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
13: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van. Door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
12: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
15: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
16: SVK Benelux.
15: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hans, waar liggen de regenjassen?
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
21: Geeft ruimte.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsee.nl.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
26: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: Hey,
29: Remol!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
31: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
32: Is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.

0: is de kast met Raak.
1: Nederkoen.
2: Met Koen Wijn.
0: Een hele goede middag. Dit is uur 2 van Nederkoen. Het enige programma op Omroep-Brabant waar Nederlands de klok slaat. Nederlandstalig. En dat hoorde je zojuist dus bij de kast. Ik had het al over Friesland gehad, dat ik zo van de water hield. Maar daar houdt het denk ik ook wel een beetje op. Daarvoor trouwens Henk Westbroek en waar ze lopen te wandelen. En tussen die twee bestaat dan wel weer een grappig verband. Ik denk als je het weet zou je het leggen. Als je het niet weet, dan zou je het nooit leggen. Dat is eigenlijk wel logisch. Bijna Cruyffiaans. Maar waarom zit daar nou zo'n leuke overeenkomst tussen? Nou, waar ze lopen te wandelen, dat is natuurlijk van Henk Westbroek, die samen met Henk Temming het goede doel vormde. En die Henk Temming, die schreef dan weer mee aan het liedje Raak van de Kast. Snapt hem nog? En daar gebeurde niet zo heel veel dat de kast uiteindelijk de vulpen uit handen gaf. Maar wel bij dit bescheiden heetje. Wat nog steeds wel tot de legacy van de kast wordt gerekend. Maar toch, je snapt het. Het is niet een Nijedij bijvoorbeeld zoals we dat kennen. Nou, we hebben nog heel veel lekkers dit uur. Zometeen gaan we naar het origineel van Amsterdam. Zoals we dat kennen van Agda de Munnik en de Dijks. De enige Amsterdam bijna wat in deze uitzending mag komen van mij. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik had het net over streken die ik kan waarderen in Nederland. Nou, Amsterdam kan ik, daar heb ik weinig. Daar heb ik echt heel weinig mee. Dat is, ik weet niet wat dat is. Dat is, ik vind het platte Amsterdam, maar een beetje Oost-Kersbeek. Dat vind ik dan wel nog grappig. Maar Amsterdam is overspoeld met mensen die er eigenlijk niet horen. Tenminste, niet horen. Iedereen mag uiteindelijk overal zijn. Maar een beetje de kakkers, weet je wel. De ra-ra-ra-ra, allemaal dik doen en maar in Amsterdam wonen. Omdat we Amsterdam zo gaaf vinden. En dan €22 betalen voor een brood en zo, weet je. Ja, dat past totaal niet bij mij. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed. Maar eerst gaan we naar iemand heel anders. Die komt trouwens wel uit Amsterdam. Nu ga ik meteen weer tegen mezelf in. Maar daar hou ik wel van. Want dat is Axel Lukien. Die een heel klein liedje op gitaar heeft. Een beetje percussie, een beetje blazers, maar oh zo mooi. Een liedje dat eind vorige eeuw uitkwam en waarvan ik dacht, nou weet je wat, die past best een keer, denk ik, in Nederkoen.
2: Het beste van eigen bodem. Tot 6 uur is dit Nederkoen.

René Schuurmans, die dit samen met zijn zoon Senna schreef. Perfecto, het is de nieuwe. Vertelde laatst nog over gezellig bij Hubert in de uitzending. Brabants Bon natuurlijk. Elke werkdag tussen 10 en 1. We gaan winter vieren. In Hamburg komt er langzamer aan. Maar dit is vooral een love story, zoals ze dat dan zeggen, van Frank Boeien. Zometeen dus nog een keer naar de hoofdstad, maar dan op een hele andere manier. We gaan namelijk richting Jacques Brel. Aoi, aoi, mezzel. Maar eerst deze. Winter in Hamburg. Dit is Frank Boeien.

0: Nou ja, dat in ieder geval. De dijk die deed hem ook. Maar het kwam toch echt van Jacques Brel. En die bezongen eigenlijk precies hetzelfde. Veel mensen die denken namelijk dat Amsterdam een liefdesverklaring is aan de hoofdstad. Maar eigenlijk gaat het lied helemaal niet over de stad zelf. Jacques Brel die zingt namelijk het ruige leven van zeelieden. Hoe dat eraan toe ging. Die na maanden op zee een haven bereiken. Dan drinken, verlangen, eenzaamheid, uitspattingen. Het loopt allemaal door elkaar door. En het resultaat werd een van de beroemdste chansons ooit geschreven. Zelfs nog ver doorgekofferd. Maar in Nederland in ieder geval de Akda en de Munnik en de Dijk. Maar nu dus Jacques Brel.
1: Geleend over de grens.

Tof, hè? Opgenomen trouwens in het Olympiatheater. Het theater waar Guus Meeuwis ook nog ooit stond. En ja, daar was ik bij. Voelde ik nog een klein beetje Jacques Brin. Oh, joh, joh, mezzel. Hé, we gaan weer terug naar Nederland. Jazeker, want we komen uit bij Yves Berendsen. En zin, nee.

0: het zelf niet meer te zeggen, Koen. Ook handig.
1: Wat vind ik jij? Dat kan toch niet meer?
0: Ik heb vaak een expliciete mening of iets nog kan of niet. Ik vraag het eigenlijk aan jou, maar in dit geval... ja, 2026. Dit liedje komt ergens uit, wat is het, 93? Dat is, voor de snelle rekenaars onder ons, 33 jaar geleden. Toen waren de tijden echt anders. Toen was de humor anders. Toen zaten we gewoon met z'n allen anders naar een televisie bijvoorbeeld te kijken. Waren de tenen wat minder lang. Nou ja, er was een heleboel. Maar toch denk ik dit liedje, wat 8 weken op 1 stond. Hè, even, we hebben het wel over een grote hit tussen aanhalingstekens. Het zou niet meer kunnen in deze tijd. Waarom? Nou ja, eigenlijk ging het over een man die zijn vrouw gewoon constant bij de veter heeft eigenlijk. Ja, hij is druk, onbeschoft, overseksd. En zijn vrouw die is lief, een beetje truttig, aardig. Tja, het is cabaret, maar het is wel een beetje de vraag, nou ja, kan het nog of niet? Maar ik ga het wel doen! Ja, dus niet dat je denkt, hij trekt zijn keutel in. Want, ik zei het al, dit liedje heeft 8 weken lang op nummer 1 gestaan in de top 40. En dan behoort het simpelweg tot cultuur. En cultuur, ja, daar kan je een heleboel van vinden. Maar je kan het niet wegpoetsen, want het is gewoon wat het is. Ik denk ook niet dat we dit weg moeten willen poetsen, daar niet van. Zo erg is het ook weer niet. Alleen, het is wel iets heel aparts. En weet je wat, wacht, ik ga even het orkest zeggen, stop, stop! Juist, want dit liedje moet beginnen zoals het begint. En dat is namelijk zo.
2: Ja, hallo Boppers, dit is dan een nieuwe cd gemaakt door Bob de Ruij en mijn vrouw. Ja, de naam is me niet bekend.
3: Annie de Ruij, Annie.
2: Ja, Annie natuurlijk, ik ben natuurlijk niet gek. Dit is een gezellige cd, Pump Pop de Valium, voor depressieve mensen en optimistisch geluid. We beginnen met Annie met een leuk begrafenisnummertje, Boppers voor de suicidale onder ons. Waarheen waarvoor? Ja, kom op.
3: Ja, waarheen waarvoor, toch hè?
2: Ja.
3: Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. Hou zo, pap. Waarvoor zijn wij hier op aard? Je moet een beetje orgelen, Bob.
2: Ja, orgelen. Gorgelen. moet je de kop zetten.
3: Nee, dan moet je wel gorgelen.
2: Ja, ik ga orgelen.
3: Nou,
2: ja. Ga je dat zingen?
3: Ik ben
2: begeleiding. Spook van opera.
3: Bob, je moet je bedden maken, dat is niet echt zingen, hoor.
2: Ja, houd je wel zingen wij. Wel zingen, denk aan

0: zijn.
1: Pomp op de valie met zo'n monster.
0: Ik vond het leuk hoor.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
1: Minder agressief? Ja. Zal ik eens komen zien met die helm?
0: Blijf iemand hier. Je kunt die helm niet zelf
1: over mijn nek trekken. Oh, je vond een hele krakenboppers thuis. Ja, het kan nog verder, het kan nog verder, het kan nog verder.
2: Oké.
1: Ja, ga koffie trekken.
2: Ga koffie. Heb ik te veel gezegd of niet? Goed, en door. Alle klachten die kunnen richting de ombudsman het omroepbrabant.nl. Maar ik kan het niet alleen, sowieso. Dus ik heb je nodig. Blijf lekker luisteren naar Nederkoen. Dit is de dag.

dit was wel weer een goed makertje, toch? Na Hallo Bobbers, Paul de Leeuw, Bob en Annie de Rooij in ieder geval. Ja, helemaal in de tijdsgeest, fantastisch. Maar ja, als je het nu laat horen, denk ik, van iemand van 16... die zegt echt, wat is dit? Is dit ooit uitgezonden? Ja, dat is. Hey, we gaan naar 2001. In het begin van dat jaar liet Brainpower een heel andere kant van zichzelf horen. We kennen hem natuurlijk een beetje als energieke hiphopper, een beetje stoer. Maar de vierde kaart is juist een heel gevoelig verhaal. Dat begon zo trouwens. Ging over een stuk gelopen relatie. En daarom dacht ik, dit is ook wel weer een fijne om een keer terug te laten komen. In Neder Koen, de vierde kaart.

0: Tot zover. Nee, de Koen. Nou ja, trouwens, er is er nog één. Ik hoop je maandag nog eventjes spreken op de Buma.nl. Je kan gewoon lekker appen. Ik hoop dat je er heel erg van gaat genieten. Maar nu gaan we richting René Vroger. Hij had treurig nieuws afgelopen week. En daarom dacht ik, weet je wat, ik gooi hem er nog een keer in. Samen met Donnie.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

gevoel van hier hoor je bij Omroep Brabant. Hit the beat and take it to the

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Je dag is goed.
2: Bij Omroep Brabant.
1: De hits van nu en van toen.
3: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei gezellig.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is erover gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: mooiste natuur ligt soms dichterbij dan je denkt.
1: Ga mee op ontdekkingstocht door Brabant en laat je verrassen door bijzondere landschappen en verborgen parels.
0: Op pad, nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Van meldingen tot achtervolgingen. Van hulpverlening tot onverwachte situaties.
1: In Brabants Blauwe krijg je een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de politie in Brabant.
0: Loop mee met de mannen en vrouwen in blauw. Brabants Blauwe. Nu op Brabant Plus.
1: Hier zie je jouw Brabant.

0: Frans Pollux en Björn van der Doelen gaan op een bijzondere roadtrip door het zuiden van Nederland.
1: Met humor, verrassende ontmoetingen en veel herkenning. Pollux en van der Doelen, één pot nat. Nu op Brabant Plus.
0: Hier

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: alles wat je nodig hebt, hoor je hier.
1: Nou, geweldig.
2: Het hele jaar door.
0: Omroep Brabant.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte